Elvis Costello coverde dat nummer en zijn versie werd 6 in Engeland, 11 in Nederland, 23 in België en 34 in Australië. En samen zongen ze deze compositie van Elvis Costello, George Jones en Elvis Costello, Stranger in the House.

0: Aline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met iemand die is door alles van af weet.

0: Theo, waar lopen wij hier?
1: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuidenhout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquet, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquet is een organisatiebureau waar, nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
0: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
1: Ja.
0: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van, wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquet.
1: Ja, klopt.
0: Hoe is jouw relatie met ja, jij werkte daar bij Paul.
1: Ja.
0: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
1: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort mannetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En vond ik dat met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg, die een paar jaar dan nog gewerkt
0: heeft. Dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
1: Klopt. Ja, en toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd liepen via Paul Laquet. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
0: Maar wel samen met hem.
1: Ja, absoluut.
0: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
1: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten, praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
0: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
1: Maar een hele droge humor.
0: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
1: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76, dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. De VNU had allerlei jongere bladen, van Donald Duck tot, noem het allemaal op, maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival was natuurlijk een gigantisch verlies geweest. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch al achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
0: Ja.
1: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kan trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Jij vertelde mij dat de mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in mojo.
1: Ja, in 93 is Noordzee naar mojo toegegaan. En sinds 1 januari is mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor. Die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf. Alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt. Wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Dat is festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond gelijk gemaakt. En is het allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekespes.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter, nog. Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Weidhaus en... Zei, blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter weer daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijk, want waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag en die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan en heeft ons daarover, een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Nou, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren, is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek, hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zo hard, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is... Dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon. Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja. Half Nederland is groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren... op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan sta je meer bij de podium dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het North Sea. Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ik, ik, ik, ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove, heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs. Ja.
1: Met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk, maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd het idee van, laat die artiesten nou maar lekker rust.

0: zijn er nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten en die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd, nog plotseling een suite erbij moesten hebben, waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die frustraties hebben, wat het ook is. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suite is, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Aan de ene kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mayall en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch. Ik hoorde voor de eerste hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Ik bedoel, zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar akoestisch gitaar zien spelen. Met door Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
1: Die, ja. Dus in de jazz is dat wel. Die pop, wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek. Het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
1: Ja, dat klopt. En god, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayall heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade. En in het Westland bij Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pijn. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jacques kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de start van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze wel altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60e jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. Voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Later Droema, Club 192. En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70 jaar, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Maar ja, de Ricky and the Frogs en zo, dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, daar, waar we wel eens toe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop. Ja. Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies.
1: Het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar op die rol.
0: Ja, ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat
0: vlak bij Nico's Ervaars.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Nazi is natuurlijk is een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: Hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even een aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors als we dat van de grond krijgen. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors als we dat van de grond krijgen.

0: De tweede editie daar gaan organiseren.
1: En ook in Engeland toont men belangstelling?
0: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan. En waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben. Om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat North Sea Jazz. Ja. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
1: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat is, dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens, mijn technicus Albert, die zal het, dan worden mensen, die worden echt, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
0: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ja, ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En dit is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
1: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
0: Dat was wel iemand anders geweest.
1: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
0: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
1: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
0: Ah, het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze bij Paul in de tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt, echt lang haar hadden.
1: Ja, er is niets meer van over.
0: Nee.
1: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
0: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in hadden, maar die is ook weg.
1: Het verleden is toch een beetje oud geweest hier.
0: Ja, ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
1: Dus, een beetje zoals in Assen, waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
0: Ja, maar het is wel een bezijdenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb er op school gezeten hier.
1: Ben jij hier geboren?
0: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat, Julaan van Stolbeeglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festivals in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Ja, Theo, hier zijn we bij het legendarische hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja, ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Ja. Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon, je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk ook, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice, Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden, hè, zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dat was natuurlijk niet altijd even... Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Dan waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van... Jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel je net een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse bluesgroepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar dat opgetoond werd in de concertzaal. dus op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee. En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek, die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou, Wezep, met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder, een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé, waar je in Dwenen ook wel hebt, Bijs. Een soort van bijzel, een huiskamer met een kabinet, paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nog. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan even kijken of in de deur hij heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar stiet er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel zitten. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En, op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Bij het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiet er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En die staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goeiedag.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, ja. VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: misschien wel. Ik wil even kijken wat hier nog is, dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja,
0: verder,
2: is geen probleem.
0: We hebben zo weer voor.
2: Ja. Je moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, maar dat is. Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, je kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol.

0: ik heb dat verhaal van
1: gelezen. Oh ja, kijk, hier heb je nog een foto ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten, natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmi van de Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet. Want toen was Helmi van de Vecht er al bij. Dus ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook en zo is eigenlijk werd dat de bedsteden zitten hebben. Kunnen we nog wel zien, zie je wel. Ja. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen ook. Ik weet niet of het is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Dat is hier. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat.
4: Ja.
1: En, oh ja, het kabinet zie je wel, maar er stond ergens anders. En dat is ook niet.
2: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een ronde. Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
4: Nee. Die werd al.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou.
4: Ik hou hem maar even hier, hoor.
2: We gaan verder.
4: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard. Help me. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Hij maakt zoals altijd door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Susan Tedeschi heeft tegenwoordig met haar echtgenoot Derek Trucks, de man van de Allman Brothers Band, de formatie Tedeschi Trucks Band. Maar ze was eerder al blueszangeres in Boston. En daar werd ze ontdekt door producer Tom Hemridge uit Nashville. En hij schreef dit nummer voor Susan Tedeschi. It Hurt So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Ryan Adams uit North Carolina brak door met zijn album Gold. Dat werd een echte bestseller, mede dankzij Winona Ryder en Elton John. Want die twee reageerden dol enthousiast en zorgden voor veel gratis publiciteit. Ryan Adams, Rosalie, Come and Go.

Ryan Adams, Rosalie Coleman Go. Hobex, dat is een band uit North Carolina rond zanger-gitarist Greg Humphries. Het debuutalbum uit 1996 werd een grote hit in het zuidoosten van Amerika. En dit nummer komt van het album Enlightenment Soul uit 2007. Hobex, Playing Games.

Hobecks, Playing Games. Mark Broussard uit Louisiana is de zoon van gitarist Ted Broussard. En toen Mark 15 jaar was, deed hij al mee in de band van zijn vader, de Boogie Kings. En intussen geldt hij als een van de grootste talenten in Amerika. Mark Broussard, Just Like That.

Marc Broussard, Just Like That. Todd Thibaut was jarenlang de frontman van de Courage Brothers uit Boston, maar hij ging solo verder als singer-songwriter en zijn nummers werden gebruikt voor de tv-shows Melrose Place, Seventh Heaven en Smallville. En hij heeft intussen 18 soloalbums gemaakt. Todd Thibaut, Is It Love?

Todd Thibaut, Is It Love? Lucinda Williams nam het nummer op voor haar album World Without Tears. Ze klinkt als een vrouwelijke Muddy Waters, maar het nummer haalde het album niet en het werd ook nooit afgewerkt. En daarom klinkt het zo puur. Lucinda Williams, Buick Blues.

Lucinda Williams, Buick Blues. Luther Allison werd een blueslegende in het clubcircuit van Chicago, maar op het hoogtepunt van zijn carrière werd hij ziek en even later overleed hij. Zoon Bernard speelde al in de begeleidingsband van zijn vader en zet nu de familietraditie voort. Bernard Allison, Storms of Life.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Moving on Skiffle van Van Morrison is het album van de week. En op dit album coverde hij een klassieker van Hank Williams uit 1949. En dat nummer was al 341 keer gecoverd, onder meer door Little Richard, Elvis Presley, Cap Moe, Townes Van Zandt en Dr. John. Van Morrison, I'm So Lonesome I Could Cry.

Van Morrison, I'm So Lonesome, I Could Cry. Tift Merritt uit North Carolina won een talentenjacht voor singer-songwriters en bij datzelfde festijn werd ook Gillian Welsh ontdekt. De titelsong van haar debuutalbum, Bramble Rose, werd gecoverd door Don Henley van de Eagles en dit nummer gaat over een relatie die verstoord wordt door het gebruik van heroïne. Tift Merritt, Trouble Over Me.

Diffed Merit, Trouble Over Me. Paul Richel is een gitarist en Annie Raines speelt mondharmonica, piano en orgel. En ze kwamen elkaar tegen in de band van John Sebastian, die we nog van de Love and Spoonful kennen. Daarvoor speelde Annie Raines ook al bij Susan Tedeschi, Pinetop Perkins en James Cotton. Paul Richel en Annie Raines, Moving to the Country.

Paul Richelle en Annie Raines, Moving to the Country. De Jayhawks uit Minneapolis, dat is de band van gitarist Gary Lewis en basgitarist Mark Olson. Ze begonnen ooit als voorprogramma voor Big Star, de band van Boxtops zanger Alex Shilton. Ze werden ontdekt door een rijke zakenman, Charlie Pine. Hij werd meteen de manager van de band en begon ook meteen een platenlabel voor de band, Bunkhouse Records. De Jayhawks, Fallen Star.

De Jayhawks, Fallen Star. De North Mississippi All-Stars, dat is de band van Luther en Cody Dickinson, de twee zonen van producer Jim Dickinson uit Memphis. Ze waren tevens de begeleidingsband van John Hiatt en Cody Dickinson maakt ook nog deel uit van de Black Crowes. De North Mississippi All-Stars, Sugar Town.

North Mississippi All-Stars, Sugartown. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bright Eyes uit Nebraska, dat is de band van zanger-gitarist Connor Oberst. En onlangs werd bekend dat de eerste 9 albums van de band opnieuw worden uitgebracht en bij ieder album zit dan een extra cd met 6 bonus tracks. Bright Eyes, Trees Get Wheeled Away.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond mensen en welkom bij Harry's Blues. Everything is Broken. Dat ken je misschien van Bob Dylan van de CD Oh Mercy uit 1989. Maar er zijn ook nog heel veel andere versies en ik draai er door nog tweeën van. Verder muziek van James Steinle, een man uit Texas, maar met de roots in Duitsland. Reverend Peyton Big Damn Band, dat is een nieuwe CD die ervan komt. En van een meidenband uit New York, genaamd Jane Lee Hooker, Jericho.

Het bekende Bijbelse verhaal van Jericho, van er me heen lopen en dan de muur die vanzelf al gaat vallen. Jane Lee Hooker, een vrouwenband, een meidenband uit New York, die dus helemaal niks te maken heeft met John Lee Hooker, de bluesman uit Mississippi. Skylar Rogers, de bluesvrouw uit Chicago, al vaker gedraaid in dit programma in Harry's Blues. Nog een nummer van die cd Firebrother, maar een wat rustiger nummer. Thankful.

kan het niet vaak genoeg zingen. Prachtige cd, Fire Breather van Skylar Rogers. En dit was Thankful. Reverend Peyton's Big Damn Band. Hij die meestal bij zijn keer live gezien hebt, dan vergeet hij ze nooit weer. Hartstikke leuk trio. Man, vrouw, echtgenoot van Reverend Peyton. En volgens mij familie van hem, Bracy Peyton. Met zijn drieën wist hij altijd een uitstekend programma neer te zetten. Alleen nog ja, door alle ziekte van de afziekte, maar door de pandemie van de afgelopen tijd kwam er niet vullen van terechte. Het verhaal van de nieuwe cd die aan zit te komen, Songs for Hard Times, is dan ook van dat het ook de ziekte was die zijn band trof. Zijn fellow bandgenoot, zeg maar. Sivari kreeg kanker. De plek waar ze woonde, hij woonde een beetje afgelegen in een hut, zeg maar, of in een cabin, doorvalde stroom uit. En daar zat hij, wekenlang zat hij door zonder stroom. En betekent dat hij de nieuwe cd, de teksten daarvoor, de arrangementen daarvoor, dat hij die bekeerslochten maakt heeft. Nou, als dat geen blues is, dan weet ik het niet. Reverend Peyton, Big Damn Band met Ways and Means.

Ja, dat is wel het handelsmerk van de Reverend Peyton Big Damn Band. Namelijk de slidegitaar. Heel veel hurrie dat erop. Van de NCD die naar Hutemut komt. Dance Songs for Hard Times. Ja, slechte titel, nee. Een beetje vertier wel nodig. Mick Colassa, dat is een man die uit Michigan komt, maar die alweer heel wat tijd in Mississippi woont. Vandoor dat zijn eerste cd ook als titel had Mississippi. Een combinatie van Michigan en Mississippi. Een cd is van hem uit te komen, If You Can't Be Good, Mick Colassa, met een nummer van Howlin' Wolf, Who's Been Talking?

Mikolaza is dat van de cd If You Can Be Good, het nummer van Howlin' Wolf Who's Been Talking. Die Mikolaza die is trouwens ook heel actief in de Blues Foundation in Mississippi in Amerika. Stichting die zich bezighoudt met het, de verzorging van dat de blues, dat die ook onder jongere generaties, dat die door levend blijft. Beetje vergelijkbaar wat in Nederland ook wel gebeurt met de Dutch Blues Challenge. Ook daar zit een stichting achter die er ook voor zorgt dat mensen uit Nederland dat die zich kunt verdiepen in de blues. En ene die dat het done heeft, dat is Robert Duif. Singer-songwriter die uit Limburg, uit Heerlen, 1974 geboren. En die kreeg ook de kans om naar Memphis toe te gaan, om door zich te verdiepen in de bluesmuziek en zich daarin te verbeteren. Hij bracht al een keer een cd uit, de cd Going Home. Dat was een live opname. En nu komt hij met een nieuwe cd en daarvan het titelstuk. Robert Duif met Dangerous Mood.

Blues van eigen bodem, Robert Duyf van zijn nieuwe CD Dangerous Mood. En je kunt horen dat de invloed van John Lee Hooker, dat die hier heel nadrukkelijk aanwezig is. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het Everything is Broken van Bob Dylan. Uitgekomen in 1989 op de CD Oh Mercy. Dat was niet de originele titel van 1989. Want toen heette het nog Broken Days. Maar later heb je dat ummezet. Daniel Lanois, de producer van de CD, die schreef er ook over dat Dylan vaak heel lang bezig was met het schrijven van de nummers en ook met de titels van de nummers. Maar het werd uiteindelijk Everything is Broken. De eerste versie die komt uit 2019 van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de CD Threads.

De eerste versie van Everything is Broken van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads. Uitstekende cd trouwens, met heel veel andere artiesten samenwerkt. Duetten met Chris Stapleton bijvoorbeeld, maar ook met Bonnie Raitt en met Mavis Staples en met Eric Clapton, met Sting. Dan noemen ze allemaal maar op. Ik geloof dat er wel 17 nummers op staat op Threads, de cd van Sheryl Crow uit 2019. Het origineel van Bob Dylan, Everything is Broken, dat dateert uit 1989, een productie van Daniel Lanois. En dan weer wel, dan is het altijd toch wel een beetje een bijzondere productie. Van de cd Oh Mercy, Bob Dylan.

Het origineel van Everything is Broken van Dylan uit 1989. Nog een derde versie en dan zie ik u altijd weer een versie die, ja, die weer wat nees toevoegt, die op een andere interpretatie van het nummer, zeg maar. En die vind ik in een nummer van Robert Lee Burnside uit 2002 van de CD All Blues Up. Uitgebracht op het Fat Possum label van Matthew Johnson. Een label wat echt midden in Mississippi kwam. Matthew Johnson was een student van de Universiteit van Oxford van Mississippi. En hij vond dat de blues op een nieuwe manier opgenomen zou moeten worden. En dat deed hij met iemand die dat al jarenlang gedaan had, namelijk Robert Lee Burnside. Was in die tijd ook al vaak in Nederland geweest. Had opgetreden in de Amer onder andere. En Robert Lee Burnside, die zag ik in 2000, denk ik, optreden in een juke joint in de buurt van Oxford, toen ik met Daniel Lewis door was. Toen was hij al, hij is in 2004 overleden, toen was hij al niet al te best meer, moet ik zeggen. Maar zijn optreden maakte geweldige indruk. Robert Lee Burnside met zijn versie van Everything is Broken.

Drie versies van Everything is Broken. En de laatste was van Robert Lee Burnside. Geweldig gitaarwerk trouwens van die man. Uit 2002 van de cd All Blues Up. Het origineel van Bob Dylan uit 1989 van de LP Oh Mercy. En van Sheryl Crow samen met Jason Isbell van de cd Threads uit 2019. Nou, Newark van een man die van oorsprong wiens familie naar

inwoners die waren door Duits. En allerlei plaatsnamen die verwiesten worden, ook nog wel naar Frederiksberg, Luckenbach en New Braunfels bijvoorbeeld. Hadi misschien niet, die waren er ooit op een zondagmorgen. En dan hoorde hij door gewoon Duits praat. Nou, James Steinle, een echte Texaan, maar met Duitse roots. En dat hoorde hij in zijn muziek ook wel. Niet in het volgende nummer, dat heeft wel de titel die door nog verwees. Maar op andere nummers door zingt hij ook nog gewoon Duits in. Op een puur Amerikaanse cd. James Steinle met Cold German Mornings.

Het titelstuk van de cd Cold German Mornings van James Steindl, de man uit Texas met een Duitse achtergrond. Van Texas naar Louisiana is maar een kleine stap. De staat ligt vlak bij elkaar in het zuiden van Amerika. Larry Garner is geboren in New Orleans, maar opgegroeid en muzikaal heeft zich ontwikkeld in Baton Rouge. De stad van onder andere Lonesome Sundown, van Tabby Thomas, van, nou ja, neem ze allemaal maar op. Dit is een cd uit 2012, de cd Blues for Sale, en door van If You Come to Louisiana.

Larry Garner, de bluesman uit Louisiana. De bluesman uit Baton Rouge, moet je eigenlijk zeggen. Blues for Sale, dat was de cd uit 2012. En If You Come to Louisiana. Nou, daar moet je zeker een keer naartoe gaan, want dat is een prachtige staat met heel veel muziek. De volgende is Jimmy Smith. En ik kan me nog herinneren dat Harry Musquet, dat hij door een geweldige fan van was van deze cd die toen het uitkwam in 2001. Dotcom Blues van de bekende, de wereldberoemde organist Jimmy Smith. Een nummer van Frank Zappa van de Mothers of Invention. En zong door Dr. John. Only in it for the money.

Ja, geweldige cd. Dotcom Blues uit 2001 van Jimmy Smith. Een cd waar heel veel bekende mensen aan metwerken. Chris Stainton op piano, Etta James wat er met B.B. King. Taj Mahal, Cap Mo, nou noem ze allemaal maar op. Only In It For The Money. Een compositie trouwens, moet ik wel even bezig zijn, van Dr. John, hè, van Mac Rabbenegg. Ik was in de war met de titel van een LP van The Mothers of Invention nu 1968. En die heet We're Only In It For The Money. Het is blues, bijna aflopen, nog één nummer. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haan. Techniek in de hand van Laurens Braams. En dat laatste nummer dat is van de Duke Robbelaar Band. Duke Robbelaar, een gitarist die ja, bij heel veel de dingen gespeeld heeft. Dit is zijn eigen band uit 2011. De cd Lowdown and Tore Up, Train Fare

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Stories, dat is een band uit Wales met zanger Steve Balsamo. Fleetwood Mac, The Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young en The Beatles, dat waren hun voorbeelden. En de band toerde intussen door Engeland met Tom Jones, Elton John, Santana en Van Morrison. The Stories, Cinnamon.

The Stories, Cinnamon. Het is een compositie van zanger Justin Hayward en het komt van het album On the Threshold of a Dream. Maar de single werd een commerciële flop. Het nummer eindigde 48 in België, 74 in Canada en 91 in Amerika. En daar moesten de Moody Blues het mee doen. Never Comes the Day.

The Moody Blues, Never Comes the Day. De single van Muddy Waters werd een top 10 hit in Amerika. En de Rolling Stones namen het nummer in 2023 op voor het album Hackney Diamonds. En het nummer werd ook nog opgenomen door B.B. King, Jimi Hendrix, Buddy Guy samen met Junior Wells, Govert Mule en Papa Chubby. Muddy Waters, Rolling Stone.

back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawn up there. Shawn up there. Muddy Waters, Rolling Stone. Het was in 1958 een top 5 hit in Amerika voor Little Richard. En het nummer werd ook nog opgenomen door Jerry Lee Lewis, The Swinging Blue Jeans, Gene Vincent, The Avery Brothers, Cliff Richard, Creedence Clearwater Revival en Bruce Springsteen. Little Richard, Good Golly, Miss Molly.

Little Richard, Good Golly, Miss Molly. Het is de eerste grote solo-hit voor Aaron Neville uit New Orleans. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en het nummer eindigde 2 in Canada. Daarna verschenen er nog covers van Otis Redding samen met Carla Thomas, Percy Sledge, Betty Swan, Paul Anka, Paul Jones, Etta James, Hart, Billy Joe Royal, Nina Simone en Michael McDonald. Aaron Neville, Tell It Like It Is.

Aaron Neville, Tell It Like It Is. Songdog, dat is een folkduo uit Wales met Lyndon Morgans en Carl Woodward. Het komt van het album Junkyard Songs en dat album kreeg opvallend goede kritieken, maar het blijft ietwat elitaire muziek voor een klein publiek. Songdog, Janie Jones.

Song Dog, Janie Jones. Hawkley Workman, dat is een singer-songwriter uit Toronto in Canada. En op zijn albums speelt hij gitaar, drums, basgitaar, piano en orgel. En hij zingt en componeert alles. Intussen heeft hij 28 albums. Hawkley Workman, Bank Robbers.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Lou Combs is het album van deze week. En Lou Combs werkte in North Carolina als uitsmijter bij een bar waar regelmatig artiesten optraden. En hij liet zijn baas weten dat hij eigenlijk beter was dan die dure artiesten. En even later debuteerde hij als singer-songwriter in een kroeg in Boone, diep in de Blue Ridge Mountains van North Carolina. Lou Combs, Hunting by Yourself.

Luke Combs, Hunting by Yourself. Edwin Collins komt uit Schotland. Daar is hij de zanger van de band Orange Juice. En als soloartiest had hij al een wereldhit met A Girl Like You. Hij heeft 19 albums gemaakt en 11 hits. En hij speelt als gast mee met Coldplay als die band in Schotland optreedt. Edwin Collins, 1977.

Edwin Collins, 1977. Joe Strummer werd geboren in Turkije, maar zijn moeder was Schots en zijn vader was Engels, en hij werd later in Engeland de zanger-gitarist van The Clash. Hij overleed in 2002 op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd thuis dood aangetroffen door zijn vrouw. Hij maakte 17 albums met The Clash en dat leverde 27 hits op. Maar dit is een solo-opname van Joe Strummer, Long Shadow.

Joe Strummer, Long Shadow. Frank Zappa kwam uit Baltimore, maar hij ging naar Los Angeles en daar werd hij een grote ster met een mix van rock, pop, jazz en fusion. Hij overleed in 1993 op 52-jarige leeftijd, maar het was wel een actief baasje, want hij heeft 128 albums gemaakt. Frank Zappa en The Mothers of Invention, Son of Susie Cream Cheese.

Frank Zappa and the Mothers of Invention, Son of Susie Cream Cheese. Gene Ellison, dat is een blueszanger uit Tennessee. Hij was zanger van The Fairfield Four en The Skylarks. En dit was een top 5 hit in Amerika voor Gene Ellison. Het nummer werd ook nog opgenomen door Johnny Adams, Solomon Burke, The Rolling Stones, Gene Vincent en Joe South. Gene Ellison, You Can Make It If You Try. You

Jean Ellison, You Can Make It If You Try. Het was een single van Arthur Alexander in 1961 en er verschenen covers van Bobby V, The Rolling Stones, The Hollies, Dave Berry, Ming DeVille, Piet Veerman, The Moody Blues en Lee Von Helm. Arthur Alexander, You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Jimmy Reed, dat was een blueszanger uit Mississippi en hij had grote hits. Baby, What You Want Me To Do, Big Boss Man en Bright Lights, Big City. In totaal scoorde hij 23 hits en dat is heel veel voor een bluesartiest. Dit was een top 5 hit in Amerika en er verschenen ook nog covers van de Rolling Stones, Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Johnny Winter, Elvin Bishop, Junior Wells, Eric Bibb, Hans Stasink en Ronnie Wood. Jimmy Reed, Honest I Do.

Jimmy Reed, Honest I Do. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. James Moore uit Louisiana noemde zich Slim Harpo en hij had grote hits: Raining in My Heart, Baby Scratch My Back en I'm a King Bee. En dat laatste nummer werd ook nog gecoverd door de Rolling Stones, Muddy Waters, Coco Taylor, Sue Foley, The Grateful Dead, Kenny Neal, The Doors, Rod Stewart, Kenny Wayne Shepherd, Pink Floyd, Peter Frampton en Buddy Guy. Slim Harpo, I'm a King Bee.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana. Gelegen aan de Mississippi, aan de uitlopers van de grote moerassen, de swamps. Aldo Prins komt uit De Haar, in de Drentse gemeente Dalen, en woont sinds enkele jaren in Baton Rouge. Hij fungeerde als gids in deze broeierige stad. Voor een tocht door de swamps legde hij contact met Cecil Vaughan, telg uit een vissersfamilie die al generaties in de bayous op catfish en crawfish jaagt. Een niet ongevaarlijke bezigheid.
3: We zitten hier op stadion Baton Rouge in Amerika en we praten met Aldo Prins. Die oorspronkelijk komt uit Holslo.
4: De Haar.
3: Dat is vlakbij Dalen, dat ik aanneem.
4: Ja.
3: En die trouwde is met een Amerikaanse vrouw, Amy, die hier ook bij zit. Hallo Amy.
5: Hallo, de
3: Rinte. Ja, Aldo. Hoe is het komen dat je hier zo in Louisiana terechtkomt bent?
4: Ik heb ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stage gelopen in Baton Rouge.
3: Ja.
4: En ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet, Amy. En ja, toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan, mijn examen gehaald in de tussentijd.
3: Dat was in Enschede, niet?
4: Dat was in Enschede,
3: ja.
4: In de tussentijd is zij nog een keer naar Nederland gekomen voor 10 dagen. Dan heeft ze mijn ouders ontmoet. En ja, toen is zij weer teruggegaan en toen alle papieren rond waren, ben ik weer naar Amerika vertrokken. En we zijn in december getrouwd in Dalen.
3: Tegenover Hotel Cornelis ongeveer.
4: Tegenover Hotel Cornelis.
3: Ja, een bekende plek daar. Amy doet hetzelfde beroep, of zit in...
4: zij is ergotherapeut.
3: Ja.
4: Ergotherapeut is iemand die...
3: Ja.
4: Die eigenlijk meer met de armen werkt en een fysiotherapeut werkt meer met de benen.
3: Ja.
4: Simpel uitgelegd, maar dat is ongeveer het verschil.
3: En het was natuurlijk toch een hele overgang, zo uit een klein plaatsje uit Drenthe. Zo ineens naar een vrij grote stad en dat in Amerika, wat een vreselijk groot land is.
4: Dat is wel een vrij groot verschil, ja.
3: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe is die werk?
4: Oh ja, ja, de verschillen zijn best wel groot. Je gaat niet zomaar even naar je buurman toe.
3: Nee.
4: Het is eigenlijk heel anders. Als je naar mensen toe wil, dan moet je even bellen. Kijken of ze thuis zijn. En als je zomaar aankomt, dan kan je niet.
3: Nee,
4: en in Dalenveen, in Dalen, dan kom je erin maar. Kom maar erin maar.
3: Ja.
4: Dat gaat heel gemakkelijk. Maar hier niet zo gemakkelijk.
3: En die overgang die was natuurlijk... niet alleen daarin groot, maar ook in andere dingen. Alles is hier groter. Ik bedoel maar afstand en
4: ja.
3: Hoe las jij door? Ben je direct, hè? Direct zeggen van ik koop een grote auto of... Want iedereen redt hier natuurlijk een grote auto. Iedereen redt hier natuurlijk een grote auto.
4: Ja, maar kijk, de afstand blijft even groot natuurlijk.
3: Ja.
4: Ik bedoel, als je in een grote auto komt, dan die afstand die blijft even groot. Alleen het is iets gemakkelijker om die afstand te rijden, dat klopt wel, ja. Maar zoals voor het werk moeten wij best wel ver reizen. Ik geloof dat iets gemiddelde van 150 kilometer per dag rijden.
3: Je werkt niet alleen in het ziekenhuis, ook
4: nee, ook patiënt aan huis.
3: Ja.
4: Dus dan heb je wel eigenlijk een goede auto nodig. En zoals Amy, voor de vrouwen is het eigenlijk niet zo veilig om zomaar ergens te stranden met een auto. Je hebt niet een wegenwacht.
3: Dat is hier niet.
4: Nee, dat hebben ze hier niet.
3: Nee.
4: Dus mag je maar hopen dat
3: je betaalt ook geen weekbelasting, hoor ik, hè?
4: Nee.
3: Maar dat is ook wel even...
4: Dat scheelt weer.
3: Ja.
4: En benzine is 4 keer zo goedkoop, dus...
3: Er zijn ook nog een paar andere mensen hier in Nederland, hè? Ook een meisje uit Delden.
4: Ja, Marieke Stubbe.
3: Die wij ontmoet hebben, want we hebben ondertussen een keer wat eten hier.
4: Ja. Ja.
3: Was dat een studie... Tijdgenoten van jou?
4: Ja, studiegenoten. Ja, ja. Zij is ook in Enschede heeft ze gestudeerd. Fysiotherapie. Ze is ook fysiotherapeut hier in Baton Rouge. En best wel leuk trouwens dat er nog meer Nederlanders zijn dan alleen
3: dan,
4: ik.
3: Dan ja, zij komt ook nog uit Twente. Dus wat taal betreft en zo is dat ook. En mentaliteit betreft ook niet zo zo gek ver van Dalen.
4: Nee, nee.
3: En ja, zij is ook blieb man, hè. Ze is getrouwd, of niet leven woont samen met een Amerikaanse jongen.
4: Ja.
3: De gezelligheid in Drenthe, dat is natuurlijk...
4: Dat vind je niet.
3: Dat is natuurlijk, je zit Drenthe, iedereen kent iedereen. En hier is het, we zijn allemaal lange straten en het staat allemaal loodrecht op elkaar. En gezellige trajes en zo heb ik hier niet gezien. Hoewel het vanmiddag hier heel gezellig was met het festival.
4: Ja.
3: Dat iedereen op straat ook wel standjes heeft, maar normaal gesproken is dat niet zo natuurlijk.
4: Nee.
3: Trajes en zo en een zaak waar je dan gezegd kunt opschrijven en zo, dat is er niet bij.
4: Dat kennen ze niet meer, nee. Nee. Het is allemaal heel is allemaal veranderd hier.
5: En het is een samenleving hier natuurlijk met blank en zwart, hè?
4: Ja, ja, een groot verschil. Heel veel, heel veel criminaliteit hier. Het is heel anders dan in Drenthe. In Drenthe is allemaal heel, heel gemoedelijk. Je loopt op straat en je groet mensen. Hier stappen mensen meteen in de auto en ja, lopen haast geen mensen op straat.
3: Hmm. Dus, is die Amerikaanse maatschappij oppervlakkiger, denk je? Bij hoe is dat in Drenthe?
4: Ja, een groot verschil met Drenthe. Ja.
3: Ja?
4: Het duurt vrij lang voordat je echt door kunt dringen tot de mensen hier.
3: Ja.
4: Nou, als je elkaar groet, dan... hoe gaat het ermee? Goed, je vraagt niet eens, je bent helemaal niet geïnteresseerd.
3: What are you doing?
4: Iedereen
3: zegt dat, hè?
4: Ja. How are you doing? Yeah. I'm fine.
3: Ja, ik bedoel,
4: nou, ook al ben je net gescheiden.
3: Of je bent doorziek geweest of zo.
4: Je doet nog steeds fine.
3: Yeah. Grace.
4: Grace, ja, kan niet weer dan. Dus nee, dat is wel wat anders. Ja. Ze zijn ook niet geïnteresseerd hoe het nou met je gaat. Het is gewoon een soort van...
3: Draait alles nou eigenlijk om geld hier? Of?
4: Dat is wel ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Heel veel mensen die dus werken lang, werken veel, heel veel stress. Ik denk dat vooral in Drenthe mensen veel meer van het leven genieten dan hier. Dat is wel een verschil.
3: Jullie maken ook vrij veel uren, dacht ik, of niet?
4: Ja, we beginnen om 8:30 en dan werk je tot... 34 uur per week en dan daarnaast zie ik nog wat de patiënten aan huis.
3: Aha.
4: Dus, soms ben ik om 6:30, 7:00 uur thuis. Dus, als je jong bent, dan doe je dat nog. Hè, later. Ja. Dan, als je kinderen hebt,
3: maar,
4: dan moet je weer terug.
3: Jij was ook nog, jij bent ook nog muzikant geweest, dus ik.
4: Ja,
3: jij
4: liep
3: nog tape, hoor.
4: Dirty Harry's 44.
3: Ja. Ja, nee, ik heb het wel gehoord. Doen we niet echt te schamper over, want zo slecht was het ook niet.
4: Nee, moet je zo met hem naar Houston. Nee,
3: ik heb wel gehoord in de auto.
4: Mooi.
3: En dat was ook leuk.
4: Ja, hartstikke leuk. Het was tijdens mijn studententijd in Enschede. Hadden we een bandje in Hengelo. En oefenden twee avonden in de week en één avond gingen we optreden. Dat was ontzettend leuk. Met z'n vieren, drie gitaren en ik op een drumstel. Dat was ontzettend leuk.
5: Ja. Gebeurt er nou hier wat op cultureel gebied?
4: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed om dat allemaal om erin te gaan. Als wij thuis komen om 7:00, dan zijn we moe, dan gaan we niet nog een keer. Dan hang je voor tv en doe je administratie en dan is het tijd om naar bed te gaan.
5: Ja.
4: We hebben nog niet echt...
5: Maar er verschijnt zoals een theater of een bibliotheek, een muziekkorps, maar het ding te noemen die Drenthe kent.
4: Ja, ze hebben wel muziekkorpsen, schoolkorpsen. Maar ik heb er niet echt één gezien hier. Maar ze zijn er wel. Ja. En een bibliotheek natuurlijk ook. En theaters ook. Ja. Trouwens, heel veel mensen hier gaan naar de bioscoop. Ik geloof dat het... meer in is dan in Nederland.
5: Ja, ja.
4: Heel veel mensen.
3: Ja, en de tv uiteraard, want je hebt hier natuurlijk, ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
4: Zenders, ja.
3: Ja.
4: Ja.

0: Wij zijn bezig om op wat ik nou de blues zien hier in Louisiana en in Baton Rouge. Heb jij er ooit iets mee te maken gehad? Weet je er iets van?
1: Nee, niet veel. Ja. Nee, we zitten hier nu anderhalf jaar. En het enige wat wij hier op cultureel gebied eigenlijk gedaan hebben is, we hebben danslessen genomen. Cajun danslessen.
2: Dus, two-step.
1: De two-step en de crippled chicken.
2: Ja.
1: Maar dat is het enige. Ik denk dat je veel meer de blues in New Orleans kunt vinden. En als we daar naartoe gaan, dan stap je in een cafeetje en dan speelt er een band. En, ja. Maar dat is ook ontzettend commercieel geworden.
0: Volgens cultuur, als die van de Acadians, dat leeft hier wel?
1: Meer in het platteland dan hier in Baton Rouge. Baton Rouge is meer een businessstad. Weinig cultuur in Baton Rouge.
2: Het is ook de hoofdstad van Louisiana. Hè?
1: Ja, maar het heeft heel weinig cultuur. Als je echt cultuur wil vinden, moet je naar de kleine dorpjes eromheen gaan. En daar heb je dan wel de Cajun muziek en de Cajun cultuur. Waar Amy vandaan komt, daar heb je nog echte Cajun muziek. En,
2: ja. Waar is Amy van?
3: Cut off
2: Louisiana. Cut off, dat betekent bij ons afgesneden. Waren jullie echt cut off?
0: Isolated area?
3: Sort of. It's about 2 hours from Baton Rouge. It's close to the Gulf of Mexico. And it's another set of Cajuns as opposed to Lafayette.
0: A small city?
3: Well, I wouldn't call it a city, I'd call it a town. It's bigger than Trento, though.
0: how big?
3: I think about 5,000 to 8,000.
1: But what's the story behind that cutoff?
0: They
1: called it cutoff.
3: Because they had this old rich family and they were digging a ditch.
2: They just stopped.
3: And where they stopped, they named the town.
2: Yeah.
3: It's such a boring story, but that's the story.
2: ze stopten met graven van de sloot en de stad was dus afgesloten. Dus.
1: En dan van de sloot was een klein dorpje en dat was een
0: dorp.
2: Cut off. Nou, het is wel snel.
0: You've been once in the Netherlands?
3: I've been twice.
2: Twice.
0: What was your impression of the Netherlands? Especially Drenthe.
3: I think it's very nice, very friendly. There seems to be a lot of culture there. There's a lot of history, and I think that's the biggest difference between America and Europe. When the Europeans come here, I think they sometimes expect more, but there's not, you know, it's only been like a little over 200 years, so there's bound to be a lot less to really see, and, you know, everything's new, and so I think that's a big difference, but I'm just impressed by the same reason, because everything is so old and, you know, and the culture is just embedded in everyone, so I think that's interesting.
1: For on dollar in, huh?
2: Nou, Amy zegt dus dat...
3: Hartstikke mooi.
2: Eigenlijk is dat... Hoeft eigenlijk ook verder geen toelichting. Ze zegt alleen dat... in Europa is veel ouder en is meer cultuur. Dat vond ze fantastisch. En het is hier allemaal veel nieuwer uiteraard.
0: Mis jij Drenthe hier?
1: Ja, ik mis het wel. Ja. Vooral de gezelligheid. Het feit dat je bij mensen zomaar binnen kunt lopen. En, ze zijn veel gastvrijer in Drenthe. Veel meer open. Ja, veel vrolijker. Maar ik moet zeggen dat vooral hier in het platteland is het ook al vrij vriendelijk en open. Het is hier in Baton Rouge niet zo open en vriendelijk, maar het platteland is er wel.

0: y'all see something y'all want to stop and look at, just tell me, you know.
1: No,
2: it's perfect.
1: Just like this way.
3: Yeah. What?
1: Come on.
3: What is vandaag eigenlijk? Moet ik dat nog zeggen?
1: Zondag 23.
3: Het is zondag 23 en we zitten hier nu een week en we zitten hier midden op de bayou met Cecil Fawn en een kennis van Aldo. Aldo heeft hem leren kennen doordat de vrouw van Cecil ook in het werk bij Aldo. Nou, we zijn hier dwars door een gebied heen gekomen wat zo fantastisch mooi is dat je dat nauwelijks kunt beschrijven. In Nederland hebben we een beetje zo'n gebied bij Giedoorn, zal ik zeggen, de Beulaken Weide en zo. Maar niet met die begroeiing en niet met die fantastisch mooie vogels. En nou ja, de omgeving hier is echt, nou, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet er eigenlijk zelf wezen om goed te kunnen zien hoe mooi het hier wel niet is. We hebben onder andere gezien hoe ze hier de catfish vangen en de crawfish. We kwamen midden door de lelies heen en we moesten ons bukken om niet onze hoofden te stoten tegen allerlei takken. Sissel zei, je moet nog even oppassen, want soms valt er wel eens een slang uit de boom weg. Sissel die heeft van alles bij zich, een mes en een pistool en zo voor eventuele vreemde dingen. Maar ik kan niet anders zeggen dat dit een van de ervaringen in mijn leven is. Nou, een eenmalige ervaring denk ik, die ik nooit weer tegen zal komen. Tenminste, je gaat hier niet zomaar weer heen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel vroeg vooruit de veer gekomen, maar het is absoluut de moeite waard. Ik kan iedereen aanbevelen.
1: Gewoon weer komen.
3: Ja, gewoon weer komen, zegt Aldo.
4: Het is ook het gebied waar als vorig jaar de storm Andrew langskomen is. En dat kun je natuurlijk zien zo hier en door, hè?
3: Ja, dat was al zichtbaar in dat park hier vlakbij, bij Jefferson Island. En Sissel zegt ook, er is hier heel wat omgewaaid hier. Ja, de storm heeft een enorm huis gehouden. Dan kunnen wij, je zou het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met die watersnoodramp die er toen west is. Ik heb ook gezien dat ze hier bij op die Bayou Pigeon een soort van betonnen muur hebben gebouwd. Want vroeger is dat ook helemaal overstroomd geweest.
4: We varen nu op dit moment op de Intercoastal Highway. Dat is een kanaal wat vanaf Corpus Christi helemaal tot New Orleans loopt langs de Golf van Mexico. Behalve natuur hier zo en behalve vissers, en hier ook nog olie natuurlijk, hè?
3: Nou ja, ik heb hier een paar olieplatformen gezien. En ik moet je zeggen dat het landschap niet echt mooi maakt. Maar ik geloof ook dat Sissel zei zoiets moois van freedom brought is business, maar is ook, freedom is ook getting it away again. So. Ja.
4: Het lijkt me wel een vrij gevochten volk hier trouwens.
3: Ja, ik bedoel, dat kan alles niet anders. Je kunt het een beetje vergelijken met de vissers in Urk en op de Wadden en zo. Dat waren toch ook hele roughnecks, zou ik maar zeggen. En ja, hier is dat natuurlijk toch ook een kwestie van overleven. Die mensen waren natuurlijk niet rijk hier, die moeten gewoon leven van. Van vis en er waren natuurlijk een heleboel die dezelfde gedachte had, dus dat zie je hier dan helemaal terug. En ja, ik bedoel, het is hier ook hier en daar nog een beetje link natuurlijk met slangen en dergelijke, krokodil. Nou, hoewel die hier niet veel voorkomen, er was hier wel een farm in de buurt, maar daar zijn we maar niet naartoe gegaan.
4: En die visserij hier, dat is vooral ook family business.
3: Ja, wat ik zeg. Hier in de swamps, in de bayou, zeg ik, op hele kleine bootjes plotseling uit het niets familie van Sissel tevoorschijn komen. Zo, zijn neef en een kleine achterneefje of zoiets. Of nee, zijn kleine neefje. En nou ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar
4: is zijn vader?
3: In ieder geval familie. Zijn vader is 60 jaar. Die hebben we niet kunnen vinden. Die zat ergens midden in de bush. En hij is een mean, hij is small, zeggen. Hij is een small man, maar mean is een. Nou ja, wat zei hij nou weer? Ik weet het niet precies. Maar een oude taaien, laten we daar maar op houden.
4: Mean is hell.
3: Ja, mean is hell, ja.

0: daar in de verte. Dit kanaal waar we nu op zitten is ongeveer zo breed als, breder als de IJssel, dacht ik. En als je dit helemaal...
1: Je vertelde net al over die dijk die hier langs ligt, een levee. In 1929 hebben ze hier een hele grote overstroming gehad, dat alles een beetje blank stond hier. En...
0: Mighty Flood. Ja. Ja, dus, daar heeft onder andere Johnny Hooker over gezongen. De Mighty Flood of Tupelo, Mississippi. Daar waren een heleboel mensen binnen dat doodkomen en zo. En dat is echt zo'n talking blues nummer waar je dus deze problematiek helemaal in terug hoort en zo.
2: To read about the flood. Happened a long time ago. In Tupelo, Mississippi. Thousand lives destroyed. It rained both night and day. The poor people was worried. Have no place to go. Cause you have many people trying Lord. Have mercy. Cause you are the only one that we can turn to. That's been a long time ago. Little town way back in Mississippi, in Tupelo,

0: Lord have mercy, Lord. Wasn't that a mighty time?
1: John Lee Hooker met een song called Tupelo Blues van de double LP Black Snake op het Fantasy label.
2: En door voor u 1972 van Lightning Hopkins van de LP Blues in My Bottle. De catfish blues over die vissoort die door zoveel de vuur komt. Twee soorten, de catfish en door zijn Lightning Hopkins over. En over de crawfish, de andere vissoort. Nummer van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. En dat betekent dat we op de klok kieken toe bent aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. We volgen de Mississippi in zuidelijke richting. We gaan volgende week stroomafwaarts. En dan komen we vanzelf uit bij die prachtige grote plaats door in het zuiden van Louisiana. Samenstelling van Harry's Blues, Harry Musquet en Albert Haar. Techniek Paul Meeldijk. Tot aan de week zondag.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: New Orleans, de metropool aan de monding van de Mississippi. De Big Easy, zoals de stad wordt genoemd. Bakermat van de jazz met een bruisend uitgaansleven in Vieux Carré. Op Congo Square, de plaats waar vroeger de slaven dansten, ontmoeten we George Porter Jr.
5: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
6: QB and the Blizzards was een klassieke bluesband die regelmatig aantoonde ook met blues rock goed uit de voeten te kunnen. Apple Knockers Flophouse was daar een mooi voorbeeld van. Maar ook dit nummer is pure blues rock. QB and the Blizzards, Evil Woman.

QB and the Blizzards, Evil Woman. Stan Webb's Chicken Check, dat is de band van de Engelse bluesgitarist Stan Webb uit Birmingham. Hij begon ooit met zangeres Christine Perfect en de grote hit I'd Rather Go Blind. Maar toen Christine Perfect naar Fleetwood Mac ging, werd Stan Webb zelf de frontman. Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody.

Stan Webb's Chicken Check, Broken Hearted Melody. Luther Allison uit Arkansas werd een ster in het clubcircuit van Chicago en vervolgens woonde hij ruim 20 jaar in Parijs en terug in Amerika werd er een hersentumor bij hem geconstateerd en kort daarop overleed hij. Luther Allison, Good Morning Love.

Luther Allison, Good Morning Love. De Cadillac Blues Band, dat is de band van de Amerikaanse zanger Joe Fischer, en hij werkt met Duitse begeleiders onder leiding van gitarist Uwe Herschulte uit Freiburg. De band is waanzinnig populair in Duitsland, Italië, Zwitserland en Frankrijk. De Cadillac Blues Band, Remembering Love.

De Cadillac Blues Band, Remembering Love. Bernard Allison, dat is de zoon van bluesgitarist Luther Allison. Hij begon in de band van zijn vader en later was hij de gitarist bij Coco Taylor, Johnny Winter en Jeff Healey. En intussen heeft hij zijn eigen band, Bernard Allison, Going Down.

Bernard Allison, Going Down. Dave Kelly, dat is een Engelse blueszanger. Hij was jaren de gitarist van de bluesband, de band van zanger Paul Jones. En daarna begon hij een eigen band met muzikanten uit Ace, Chris Farlow, Frankie Miller en The Pretty Things. De Dave Kelly Band, It Hurts Me Too.

The Dave Kelly Band, It Hurts Me Too. Blues Company, dat is een Duitse bluesband uit Osnabrück met zanger Todor Todorovic uit het voormalige Joegoslavië en gitarist Mike Titor uit Jamaica. En de band begeleidt veel Amerikaanse artiesten die in Duitsland toeren. Blues Company, Silent Night.

Blues Company, Silent Night. Mickey Newbury, dat is de ultieme verhalenverteller uit Houston. En dit is het verhaal van een jonge redneck die verliefd werd op een prostituee. En Harry Musquet kreeg er geen genoeg van. Het is echte luistermuziek. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

Mickey Newry, San Francisco, Mabel Joy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet. Een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Danny and the Devils, dat is een bluesrock trio uit Illinois rond zanger-gitarist Danny Barron. En hij werkt al jaren met een vaste drummer, Mark Bonacera, en met een vaste basgitarist, Mike Kramer. Danny and the Devils, Jealousy.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindel, of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warm bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Americana. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindel. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nederen nummers, zeg maar, van de Lester CD, Catch Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi flink lang nummer van Electric Blues. Somebody Will Know Someday.

Prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstede in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat van die ook in het museum trouwens weer komt, in het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur naar het museum gaan en dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, hoor, als de plek is, maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Robillard. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjens, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook wel bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig lang leeft, maar wel een prachtig oeuvre nalaten. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand wel wat met gebeurt. In dit geval dan is het het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star staat terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Ludon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots, Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is en door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Trinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het om giet is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, 10-koppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let's Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vele en vele older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wel noem. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merkte in 1997 de CD Ink. En daar stiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van The Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En daar komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bas erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop stiet, dan geef hij ook flink afting al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesters Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nu een cd maakt met allerlei bekende meesters bij Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom. Some

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerken, dat die allemaal eenmaal aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zijn. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstede in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het Cyprus B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert H. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is de week van The Beatles, al komen de heren zelf niet langs. Get Back, dat was een nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, België, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Amerika en Duitsland. En er verschenen ook nog 235 covers, onder meer van The Amen Corner, Doris Troy, Ike en Tina Turner, Cliff Richard en Rod Stewart. Dit is een band uit Harlem in New York. En de band had 20 hits en de naam van de band werd van een Coca-Cola flesje gehaald. The main ingredient, Get Back.

The main ingredient, Get Back. De Beatles namen dit nummer zelf niet op, maar Paul McCartney en John Lennon gunden het Peter en Gordon. Dat waren Peter Asher en Gordon Waller. En Jane Asher was in die dagen de vriendin van Paul McCartney, dus dat was de reden. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika voor Peter en Gordon. A World Without Love.

Peter and Gordon, A World Without Love. Het is een single uit 1970 en die single verscheen een maand nadat de Beatles uit elkaar gingen. Het was de laatste nummer 1 hit voor de band in Amerika en Canada. En het werd ook nog een top 10 hit in Australië, België, Italië, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. En dit is een funkband uit Kentucky, The New Bird, The Long and Winding Road. Oh.

The New Bird, The Long and Winding Road. Het nummer komt van het album Please Please Me en het werd een nummer 2 in Engeland en ook in Amerika. Er verschenen 96 covers en een andere band uit Liverpool scoorde er zelfs een nummer 1 hit mee in Engeland. Billy J. Kramer en de Dakotas, Do You Want to Know a Secret?

Billy J. Kramer en de Dakota's, Do You Want to Know a Secret? Met dit nummer veroverden de Beatles in 1963 de wereld. Het werd meteen een nummer 1 hit in Australië, Denemarken, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en Duitsland. Er verschenen 300 covers, onder meer van de Crickets, de Knickerbockers en Alex Shilton. En dit is een zanger en predikant uit Arkansas die zelf ook 44 hits scoorde. Al Green, I Want to Hold Your Hand.

Al Green, I Want to Hold Your Hand. De Beatles namen het nummer zelf ook op, maar het verscheen jaren later pas op het album Anthology 3. Het was eigenlijk gecomponeerd voor Cilla White. Dat was de garderobejuffrouw in de Cavern Club in Liverpool. John Lennon bedacht haar artiestennaam, Cilla Black. Er verschenen 31 covers, onder meer van Madeline Bell, Joe Brown en Elvis Costello. En Cilla Black had er een hit mee in Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Cilla Black, Step Inside Love.

Cilla Black, Step Inside Love. Het nummer komt van het album Abbey Road. Er verschenen 73 covers, onder meer van Mudd, de Bee Gees, Peter Frampton, Phil Collins en Neil Diamond. En dit is een jazzzangeres uit New York. Ze werkte jaren als pianist bij Count Basie en ze heeft 74 albums gemaakt. Carmen McRae, Carry That Weight.

Carmen McRae, Carry That Weight. Het nummer komt van het album Hard Day's Night en het werd een bescheiden hit in Canada en Amerika en verschenen 47 covers onder meer van Johnny Rivers, Billy Joel en Red Miller. En dit was de debuutsingle van een onbekende zanger uit Sheffield en hij zou later de king of the covers worden. Joe Cocker, I'll Cry Instead.

Joe Cocker, I'll Cry Instead. Het nummer komt van The White Album en het werd opgenomen door Paul McCartney en Ringo Starr, want George Harrison en John Lennon waren in een andere studio met een ander nummer bezig. Er verschenen 48 covers, onder meer van Lowell Fulson, Fred James en Dana Fuchs. En dit is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was actief voor The Nighthawks, The Assassins, The Cade Brothers en tegenwoordig toert hij als Jimmy Thackeray en The Drivers. Jimmy Thackeray, why don't we do it in the road?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Copycats Recordings van Ian en de Zodiacs is het album van deze week en zanger Ian Edwards was de stabiele factor in de band. Hij versleet in de loop der jaren wel 20 bandleden. In Liverpool was de band het huisorkest van St. Luke's Hall. Ian en de Zodiacs, I'll Follow the Sun.

Ian and the Zodiacs, I'll Follow the Sun. Het nummer komt van het album Beatles for Sale. Er verschenen 31 covers, onder meer van Doug Kershaw, de Buckinghams en Todd Thibaut. En deze zangeres was een relatie van Mick Jagger, die haar de grote hit As Tears Go By schonk. En ze hield daar trouwens ook een heroïneverslaving aan over. Maar desondanks scoorde ze 17 grote hits. Marianne Faithfull, I'm a Loser.

Marianne Faithfull, I'm a Loser. Het nummer komt van het album The White Album en er verschenen 26 covers, onder meer van de Plastic Ono Band, Jeff Healey Band, Kenny Wayne Shepherd en Lila Zoe. En dit is een voormalig wonderkind op orgel en gitaar. Hij stond als kind al in The Tonight Show en The Ed Sullivan Show en hij speelde in de bands van Etta James, Bobby Bland en Little Milton. Lucky Peterson, Yeah Blues.

Lucky Peterson, Yeah, Blues. Het komt van The Beatles' second album en dat album werd alleen in Amerika uitgebracht. Er verschenen nog 35 covers en alleen Billy J. Kramer en de Dakotas had met dit nummer een nummer 1 hit in Engeland en Nieuw-Zeeland. Dit zijn de Mamas en de Papas. I Call Your Name.

De mama's en de papa's, I Call Your Name. Het nummer komt van The White Album en er verschenen 43 covers van U2, Tori Amos, The Breeders en Sexy Sadie. En dit is een zanger uit Zweden die na zijn vakantie in Louisiana bleef hangen. En intussen weten de Amerikanen niet meer dat hij eigenlijk uit Uddevalla komt. Anders Osborne, Happiness is a Warm Gun.

Anders Osborne, Happiness is a Warm Gun. Het nummer komt van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en verscheen 228 covers onder meer van Noel Harrison, Natalie Cole, The Black Crowes, Andrew Gold en Beth Hart. Elton John had er nummer 1 hit mee in Canada en Amerika en het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland en 3 in Australië. Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds.

Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer komt van The White Album. Het was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië en Nieuw-Zeeland en het eindigde op 2 in Amerika. Er verscheen 108 covers, onder meer van de Thompson Twins, Jules Holland, Rascal Flatts, Eric Church en Leo Sayer. En dit zijn twee bluesgitaristen uit Louisiana. Kenny Neal en Ted Benoit, Revolution.

Hoi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek. Van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Calvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: questions, ask me nine.
1: Ik zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask Me Nice van George Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
2: Nou, jij vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Geweldig nummer vind ik dit.
1: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de blueswereld?
2: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog op terug, was een enorm liefhebber van hem.
1: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
2: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling. Harry spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Looyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden, die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond de 3.500-4.000 zaten.
1: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
2: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van QB de Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja.
1: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
2: Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
2: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft er echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand, dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
1: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD Unieke 164. U de keuzendeur Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. El Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van El Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, zeg maar, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken.

0: televisie te zien bij, TV Drenthe. Ik weet niet eens precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even in, op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony, Black Magic Woman.

Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harris Blues, de Lustrinor. Elke

0: zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moos Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben... wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. Hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn soloplaten. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee... die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston... op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering. Zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moos Ellison. Another one. You know, I love Moos. America.
3: You know Moos?

0: No Dope, Herman Brood, je hoort hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Ja, er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm, draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Mose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Mind. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus het geeft al aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel duidelijk, ja. Nog even terug naar Mose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365 dagen per jaar gewoon er binnen achter die piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers van uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Mose Ellison met If You're Going to the City.
2: If you're going up to the city.

0: Die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63, ja. En hij is als, ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat die hij, waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Ja, ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al, Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden druipt daar toch vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Dat is een bijzondere. Ja, er zijn meerdere tributes, geloof ik. Hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet er altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over, als je naar de grote stad gaat, vooral geen doop gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je 2 mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City, in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Broten. Uitvoering, een live uitvoering op een in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broesma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeur ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook al heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastische piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: Hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes, wat ook zo'n prachtig mooi nummer is, wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het ook bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja. Ja. Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En naar die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes. Als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook van Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs. Alcohol is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams. 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Mm-hmm. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Ja, gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in

0: duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud, dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, ik denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Kelvin Russell, die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft, waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
1: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die, Townes Van Zandt met Kelvin Russell van de CD Texas Rain uit 2001.

0: Ja, poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Towns van Zandt samen met Calvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Calvin komt uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Towns van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth. Die omgeving in elk geval. Maar twee Texanen in elk geval die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende Koert. Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer naar Mississippi, denk ik.
1: Ja. Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Allison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Allison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja, ah, ja. Ja. Hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Allison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja. Niet te begrippen in de gevangenis zitten omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een hele grappige tekst van Mose Allison met The Parchment's Farm. Betekent dat wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Broesma. Jij was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees, man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep in de jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
0: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was in 1952 een hit voor Big Mama Thornton. Er verschenen 376 covers en in 1956 was het een wereldhit voor Elvis Presley. Maar het werd ook opgenomen door Chubby Checker, Little Richard, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers, Uriah Heep, Herman Brood, John Lennon, Jimi Hendrix, Eric Clapton en Status Quo. En dit is Betty Everett, Hound Dog.

Betty Everett, Hound Dog. Op het album Blues for Elvis speelt bluesgitarist Albert King uit Mississippi louter Elvis Presley covers. Donald Duck Dunn, de basgitarist van Booker T en de MG's, was de producer. Albert King, That's All Right.

Albert King, That's All Right. Chris Clark, dat is een blueszangeres uit Californië en ze maakte 19 albums voor Motown Records. Het is een compositie van Mac Davis en het was in 1969 een wereldhit voor Elvis Presley. Er verschenen 220 covers, onder meer van Dolly Parton, Solomon Burke, Merle Haggard, Nick Cave, Lee Towers en Danny Vera. Chris Clark, In the Ghetto.

Chris Clark, In the Ghetto. Shelby Lynn Mora uit Virginia, dat is de oudere zus van zangeres Alison Mora. En deze Shelby Lynn heeft 19 soloalbums gemaakt, ze heeft 18 hits en ze coverde een oude hit van Johnny Cash. En 249 artiesten gingen haar al voor, waaronder George Jones, The Everly Brothers, Waylon Jennings, Travis Tritt en Bob Dylan. Shelby Lynn, I Walk the Line.

0: Shelby Lynn, I Walked the Line. Het was de eerste single voor Decca Records van The Animals. En het was ook de laatste single waarop drummer John Steele meedeed. Hij werd daarna vervangen door Barry Jenkins van de Nashville Teens. Het nummer eindigt op 12 in Engeland, 23 in Canada en 34 in Amerika. The Animals, Inside Looking Out.
1: Sit here lonely like a broken man. Sell my time and doing the best I can. I wasn't balls that surrounding me. But I don't want your sympathy, yeah.

The Animals, Inside Looking Out. Het was een hit voor James Carr. In 1967 er verschenen 107 covers, meestal door soulzangers, maar ook door Linda Ronstadt, Richard en Linda Thompson, The Candles, Andrew Strong, Hugh en Katie Muffet, de componist van het nummer, Dan Penn, Peter Green, Greg Elman, Elvis Costello en Ry Cooder. En dit zijn de Flying Burrito Brothers, The Dark End of the Street.

The Flying Burrito Brothers, The Dark End of the Street. Het is een compositie van country-componist Harlan Howard. En soulzanger James Carr nam het op voor zijn album A Man Needs a Woman. James Carr, Life Turned Her That Way.

James Carr, Life Turned Her That Way. Het komt van het beroemde album Man in Black van Johnny Cash. En het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigt op 32 in Engeland. Johnny Cash, One Piece at a Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Lou Combs is het album van deze week. En Lou Combs uit North Carolina is de nieuwe ster in de Americana. Hij volgt het pad van megaster Chris Stapleton. Dit is zijn vijfde album, Lou Combs, From Door Famous.

Blue Combs, Front Door Famous. Het is een compositie van gitarist Pete Townshend en het komt van het album Who's Next. En ondanks de lengte van het nummer werd het toch een hit. Het nummer eindigde 7 in Canada, 8 in Nederland, 9 in Engeland en Amerika, 14 in Australië en Ierland. The Who won't get fooled again.

The Who, Won't Get Fooled Again. The Go-Betweens, dat is een band uit Brisbane in Australië, met zanger Robert Forster en gitarist Grant McLennan. Dit was een hit in Australië, Nieuw-Zeeland en Engeland voor The Go-Betweens, Streets of Your Time.

The Go-Betweens, Streets of Your Time. Eddie Hinton uit Alabama, dat is een miskend talent. Hij was jarenlang de studiogitarist in de Fame Studios in Muscle Shoals en hij speelde gitaar op hits van Wilson Pickett, Aretha Franklin, Solomon Burke, Percy Sledge, Johnny Taylor, The Box Tops, Boz Scaggs en Otis Redding. Zijn solocarrière kwam eigenlijk nooit van de grond en uiteindelijk overleed hij aan een overdosis drugs. Eddie Hinton, Help Me to Make It.

Eddie Hinton, Help Me To Make It. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Howard, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij begon in de folkclubs en op universiteiten in Noord-Londen, maar hij werd uiteindelijk ontdekt in de Troubadour Folkclub in Londen. En zijn nummers werden intussen gecoverd door George Harrison, Brian Wilson, K.D. Lang, Lou Reed, Neil Young en Paul McCartney. John Howard, Missing Key.

0: Evelien Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, het is natuurlijk vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel. Iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Will Dockery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land. Afgewisseld met wat bossages.
4: Je ziet ook duidelijk dat het land hier veel meer in cultuur is. Hè? Dat dit farmland is.
3: Ja, je ziet wel dat hier waaraan gedaan is. Zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land denk ik, waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast een rollen, of mesken op een smil, en zulke soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
4: Grote landbouwmechanisatiebedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
3: Nee, dat valt mij ook aan. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt en ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die je daar in het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
4: Ik denk dat het ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je omheen kijkt.
3: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
4: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, pakweg 140 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
3: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
4: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
3: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
5: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I I heard old bell ring kinda like this. I went on down, I heard old whistle blow. I heard it said, look a yonder.

0: We bleven niet alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas. Hè?
1: Ja, naar Sint Helena, en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de achteraf ergens te zijn begraven. En daar wilden we even kijken bij zijn graf.
0: Het wordt hem schreeuwen als zijnde dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen al een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten. Maar
1: er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we zijn door zoveel mensen hier geholpen tot op heden van deze trip, dat vinden we ook wel weer. Extra my people.

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je daar. Maar hier ook hier geen dat gebruiken om de copyright op te zetten.
0: Nou,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Ja. Een flesje olie. Misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel. Attraction.
2: Fast lips of zo.
0: Adam and Eve. Indian spirit.
1: A ring.
0: Attraction. High chest quality.
1: Zo een Bonnie Raitt hier allemaal.
0: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is stuk hold.
1: Maar dit is hold. Yeah. Yeah, donated by... Zie je dat Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
0: Ja, het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Electric Mud. Ja. ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
0: Waarom
1: die
0: eigenlijk?
1: Ligt hier. Ja.
0: Waarom nemen ze die in Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
3: Het model. Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is getrouwd met zijn gitaar.
0: Ja, ja. Bo Diddley.
1: Ja, inderdaad. Met zijn rechthoekige gitaar.
0: Hey, Steve Forbes, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbes.
1: Ja.
0: Kom ook een Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Ik ken die Fred Knobloch die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
0: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Ja. Maar hier wordt hij al de groep aan gedaan. Goed, ja. De binding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rubber blues en de rubber roll en de jazz. Ja, nog wel even foto's van de belangrijkste mensen. 1920 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: In 1920.
0: Hier nog wat foto's, hoe die mensen vroeger op de plantages werken.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja. Yeah.
1: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
0: Die moeten nog staan.
1: Ja.
0: Dan moest echt maar ze hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou... Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaagsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, it's holy ground.
0: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog en ik denk ook dat het wel gebeurt.

0: night. Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: John Lee Hooker, een beetje uit zijn vroegere periode, Harry, jazzperiode, Sugar Mama, het label wat trouwens eerder Aristocrat heette, jazz label.
2: Dat weet ik niet, man.
1: Ja, verdult, ik las het op de notes op de LP. Vandaag stiet de muziek allemaal in het team van Clarksdale, centrum van Coahoma County, waar het Delta Blues Museum is. Wordt de directeur van afwezig was. Want volgens mij zat iedereen op dat moment zo ongeveer in Chicago.
2: Ja, want daar was het Chicago Blues Festival aan de gang. En ook meneer Jim O'Neill, waar we later naartoe gingen, na dit museum. Die was daar naartoe om Little Mississippi John Hurt Jr. te begeleiden.
1: Maar er waren genoeg aardige vervangers, zoals de mevrouw in het Delta Blues Museum, die ons keurig netjes te woord stond en ons alles aan wilde reiken wat er maar aanwezig was. En datzelfde geldt ook bij Stackhouse. Maar Loïm, resumeren wat er allemaal voor muziek draait is, Harry.
2: Nou, dat is in de eerste plaats stukken van John Lee Hooker, van Robert Johnson, een stuk van Blind Willie McTell en iets van Otis Spann.
1: Ja. I came from Clarksdale.
2: Ja, en Clarksdale is de plaats waar het allemaal om draait in dit geval.
1: Waar Otis Spann geboren is. En ook wel aardig dat die twee generaties in de bluesmuziek worden, ook in dat museum over het Broadway, dat die in de muziek ook tot uitdrukking komt. De oude John Lee Hooker samen met de aanzienlijk jeugdiger Bonnie Raitt in een stuk van de cd The Healer, I'm in the Mood.
2: Ja, precies.
1: We hebben het onderweg van het Delta Blues Museum in Clarksdale, in de trouwens tamelijk armoedige stad.
2: Ja, en zeer broeierig, mag ik wel zeggen.
1: Ja, misschien wel samenhangend met de het weer en het klimaat door zo. En op een steenworp afstand door van ligt Stackhouse, een platenzaak en een platenmaatschappij van Rooster Records. In een hele bijzondere vorm, dat gebouw.
2: Ja, die vorm, dat Stackhouse betekent eigenlijk pijpen. Hè? Dus twee van die pijpen van een riverboot steekt de lucht in. En de platenzaak is ook, heeft precies de vorm eigenlijk van zo'n riverboat. Vandaar ook de naam Stackhouse.
1: Ja, en dat was dan ook de plek waar als Jim O'Neill het roemruchte blad Living Blues begund is. Maar zoals zegt, hij zat in Chicago. Maar uiteraard, er was een plaatsvervanger van hem in die winkel. Uitermate gezellige en een rommelige winkel. En door zat dan de studio waar als de opname voor Rooster Records gemaakt werden.
3: He moved from Chicago to Mississippi a few years ago. And it initially started just as a mail order, because he'd been doing Rooster Blues mail order for years. Mm-hmm. And it just grew from that into the store, which he opened on Muddy Waters' birthday 4 years ago. And he is kind of divorcing himself a little bit from the store. He's just concentrating on writing now. And he's doing a lot of liner notes, and he's working on a book of interviews. So he doesn't do a whole lot in the store anymore. He concentrates on recording people.
2: He was a founder of Living Blues, wasn't he?
3: Yeah.
2: That's another question. I can't find it in Holland. You know who distributed it? It's over there.
3: Living Blues.
2: You don't.
3: I'm not sure. I know they do a lot of. They do most of the subscriptions they mail from here.
2: I've seen them. Yeah. Oh, they mail it over from the States.
4: Yeah.
3: Uh-huh. I think it's like $25 a year or something.
2: Uh-huh.
3: Yeah.
4: It's a monthly magazine?
3: It's bi-monthly.
2: Yeah.
3: Jim's collection is 78.
2: Oh, yeah.
1: Uh-huh. Jim O'Neill. Tja. Drum kit.
3: It's a very small part of his collection.
2: Uh-huh.
3: He has thousands and thousands.
2: Yeah, it must be worth it. A lot of money. Yeah.
4: It's a fortune.
3: If his house burned down, he'd kill himself.
2: He's insured?
3: He's insured, but he'd still kill himself.
2: Yeah, but
3: he just wouldn't want to lose him.
2: Yeah, if you... Yeah, you can't pay it.
3: No. He,
4: it's not replaceable.
2: It's an ideal worth. Yeah. I mean, it's like the record I told you. He traveled along with me in my suitcase, you know?
3: It's like your little traveling companion, yeah.

0: Mooi stuk, dat besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Bessie Smith, Baby Won't You Please Come Home. En ja, ze is eigenlijk thuiskomen in het Riverside Motel aan Sunflower Avenue, waar ze ook Stackhouse gevestigd is, want ja, door is ze overleden.
1: Ja, het was eerst een hospitaal en het is nu een hotel. En je kunt nog steeds op die kamer van waar Bessie Smith dan overleden is, kun je huren dan. Kun je de nacht doorbrengen. Nee. Heel sumier kamertje.
0: Ja, en de legende die een beetje de ronde deed, dat ze, want ze was op tournee in dat gebied, en dat ze een ongeluk kreeg onderweg en dat ze niet in een blank ziekenhuis opgenomen kon worden, dat bleek niet helemaal juist te wezen.
1: Dat weet ik niet. Ik heb verder niet.
0: Dat is later naarzucht en ja, dat bleek dan zoiets te wezen wat dan ja, tot legendevorming leidt en dat mooi past in het beeld van die tijd. Maar later bleek dus dat ze er wel gewoon in een blank ziekenhuis opgenomen is en dat ze overleden is in het ja, wat nou dan het Riverside Motel is. Daarover gingen we vandaag, deze aflevering van Harry's Blues. Die maakt weer door Paul Meeldijk, techniek, samenstelling en presentatie, Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goedendag.
0: Tot aan de week.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Vlakbij Clarksdale ligt de vruchtbare grond van Stovel's Plantation. Daar staat de hut waarin McKinley Morganfield bij zijn grootmoeder opgroeide. Als Muddy Waters werd hij een legende.
4: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Heel lang geleden nam Q in the Blizzards nog eens een album op met de Amerikaanse bluespianist Eddie Boyd. En de man was ook nog enige tijd te gast in Gollo. In 1952 schreef deze Eddie Boyd een beroemd bluesnummer, Five Long Years. Dat nummer werd 71 keer gecoverd, ook door QB and the Blizzards. Maar de band nam nog een nummer op van Eddie Boyd. QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzard, The Big Bell. Toen Chuck Berry het nummer wilde opnemen, kwam de achtergrondzangeres niet opdagen. Dat was een groot probleem. Maar hij belde zijn werkster, die nog nooit gezongen had, en niemand heeft er ooit wat van gemerkt. De Rolling Stones coverden het nummer als hun eerste single. Chuck Berry, Come On.

Chuck Berry, Come On. Walter Jacobs uit Louisiana kwam naar Chicago, noemde zich Little Walter en werd de mondharmonica-speler bij Muddy Waters. Dit was zijn grootste solo-hit en het nummer werd nog gecoverd door Mitty Collier, Conway Twitty, Ike en Tina Turner, Kenny Neal, Billy Brands en Junior Wells. Little Walter, My Babe.

Little Walter, My Babe. Robert Hickenbottom was van mening dat zijn naam niet zo geschikt was als artiestennaam en daarom noemde hij zichzelf Tommy Tucker. Hij had een grote hit met een eigen compositie en het nummer werd gecoverd door Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Stevie Wonder, Johnny Holiday, The Faces, The Searchers, The Everly Brothers, Tom Jones en José Feliciano. Tommy Tucker, High Heel Sneakers.

Tommy Tucker, high heel sneakers. Rockabilly-zanger Dale Hawkins uit Louisiana nam een eigen compositie op met de beroemde gitarist James Burton. Het nummer werd later gecoverd door de Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Johnny Rivers, Ronnie Hawkins en Lonnie Mack. Dale Hawkins, Suzy Q.

Dale Hawkins, Suzy Q. Bluescomponist Willie Dixon uit Chicago schreef het nummer voor Muddy Waters, maar het werd ook nog gecoverd door Etta James, The Rolling Stones, The Righteous Brothers, Rod Stewart, Mungo Jerry en Freddie King. Muddy Waters, I just want to make love to you.

Muddy Waters, I Just Want To Make Love To You. Het nummer van Bo Diddley werd meteen herschreven door Muddy Waters als Menace Boy. En er verschenen covers van de Yardbirds, de Nederlandse Bintangs, The Who, Manfred Mann en de Flaming Groovies. Bo Diddley, I'm a Man.

Bo Diddley, I'm a Man. Het is de zoveelste geniale compositie van Willie Dixon, deze keer voor Howlin' Wolf. En er bestaan beroemde covers van The Rolling Stones, Carla Thomas, Cici Hill, The Doors, Luther Allison, Mick Taylor en The Grateful Dead. Howlin' Wolf, The Red Rooster.

Howlin' Wolf, The Red Rooster. Sonny Boy Williamson uit Mississippi componeerde een beroemd bluesnummer. Het werd gecoverd door John Mayall, 10 Years After. Johnny Winter, Can't Heat, Van Morrison en QB and the Blizzards. Sonny Boy Williamson, Help Me.

Sonny Boy Williamson, Help Me. Fontella Bass, dat was de dochter van blueszangeres Martha Bass. En ze was pianist in de band van Little Milton en dan moest ze af en toe een nummertje zingen. En een solo-singeltje van haar werd plotseling een grote hit in Amerika, Rescue Me. En toen ging ze solo verder, Fontella Bass, Since I Fell For You.

Fontella Bass, Since I Fell For You. Irma Thomas uit New Orleans werkte als alleenstaande moeder, als serveerster in een nachtclub, en dan zong ze af en toe een nummer met de huisband. En dit nummer mocht ze opnemen in de Fame Studios in Muscle Shoals. En een paar jaar later was ze de Soul Queen of New Orleans. Irma Thomas, Somewhere Crying.

Irma Thomas, Somewhere Crying. Kip Anderson, dat was een blueszanger uit South Carolina en hij kreeg een contract bij Chess Records in Chicago. Hij maakte een serie sterke singles, maar de grote hits bleven uit. En toen besloot hij verder te gaan als gospelzanger. Kip Anderson, Without a Woman.

Skip Anderson, Without a Woman. Het was de B-kant van de single Tell Mama. En deze B-kant werd een van de beroemdste opnames van Etta James. In Engeland was het een hit voor Chicken Check met zangeres Christine McVie, die we later terugzagen in Fleetwood Mac. En er bestaan ook nog mooie covers van Rod Stewart, Paul Weller en Sean Webster. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, Arada, Go Blind. Billy Young, dat was een ontdekking van Otis Redding, die een groot talent in hem zag. Billy Young zelf was meer een fan van Sam Cooke, maar na het overlijden van Otis Redding verdween Billy Young ook geruisloos uit beeld. Billy Young, have pity on me.

Billy Young, Have Pity on Me. Het is een beroemd nummer van Ray Charles en zo'n nummer is nauwelijks te evenaren met een cover, maar Mitty Collier probeerde het toch. Mitty Collier, Drown in My Own Tears.

Mitty Collier, Drown in My Own Tears. Denise LaSalle uit Mississippi trok naar Chicago om daar carrière te maken. En ze nam een single op voor een klein, lokaal platenlabeltje, Tarpon Records. En dat werd een hit in Chicago. En dat leverde haar een contract op bij het grote label Chess Records. Denise LaSalle, A Love Reputation.

Denise LaSalle, A Love Reputation. Little Milton uit Mississippi was de eerste zwarte artiest bij Sun Records in Memphis, tussen Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis. En hij werd een groot

Little Milton, You Colored My Blues Bright. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cora Walton uit Memphis verhuisde naar Chicago, waar ze jaren als schoonmaakster werkte en 's avonds trad ze op in het clubcircuit. Ze werd ontdekt door Willie Dixon en hij schreef de hit Wang Dang Doodle voor haar. En ook dit is een compositie van Willie Dixon, Coco Taylor, Yes, It's Good For You.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
3: ontworteld.
2: Ontworteld ben ik, nou ontheemd. Ja.
4: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond, voorkast, giet Harry Musquet op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor ging het deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
3: Je hoort altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
3: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... alleen zomers of zo.
3: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Gertogen. Kan ook zo, hè? Oh, toeristisch.
3: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
2: Ah, gaat toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
3: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
3: Het is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet ik niet.
3: Suburb van Alkmaar of zo.
2: Ja... Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
3: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
3: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
3: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
3: aan de vaart der volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
3: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: ja, dat vraag ik me nou ook altijd.
3: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: oh god, ik mag er niet in.
3: Uit bij...
2: Dierenslaantje.
3: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
3: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
3: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
3: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek.
3: En waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
3: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien hoor.
5: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie.
3: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
3: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
3: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
3: enorm. Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
3: En, maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
2: nou,
3: was het erg gelogen?
2: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar die... Mijn vader was absoluut een agnost of een...
3: Ja, niet geloof.
2: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was, geloof ik, stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
5: Ja, en dat...
2: Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat, dat moest natuurlijk stiekem. Want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD. Dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier is de, was, ik denk, deze bungalow of die bungalow. Daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo'n mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
5: En dat was hier?
2: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool, ja, denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, op die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Dat maken we net hier.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Er woonde de familie Krom. Of nee, die vrouw heette Krom. De moeder. Echt, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet en uiteindelijk ook maar gitaar. Want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen, die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n plus tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Die man, die was namelijk, die heette Siem Hopen. En het was zo'n ontzettende goede
0: leraar.
1: Een goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Ik was bloedfanatiek. Nou ja, tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, ja, ja, ja. Op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, was geloof ik. Maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren dan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: En toen moest ik spiegelbeeld mocht ik proberen hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van, nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
0: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij, achter het mooie glas en lood
1: Als ik kijk,
0: raampje.
1: Zal ik even zwaaien.
0: He? En twee kippen en een
1: de groot.
0: Theepotje.
1: Ja, de groot
0: en een
1: natuurlijk.
0: Theepotje.
1: Het staat verdomme op het huis.
0: Een heel oud huisje. Ja. Een heel klein arbeiderswoning.
1: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar...
0: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik ben naar onze buurt, toen denk je van... lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
1: Ik was
0: zeven, zo.
1: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
0: Maar je hebt ook over gitaar speeld. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
1: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20e. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig, maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang, toch, ondanks spiegelbeeld, heb ik me toch... Hey, maar meer met de blues.
0: Ja, maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
1: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
0: Ja.
1: Maar ik doe het nog wel, ja.
0: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? De lady with a guitar.
1: Ja, maar
0: Lizzie Douglas.
1: Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
0: Nee?
1: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik nou maar een beetje, die blues komt natuurlijk ook. Dus
0: maar het is wel makkelijker als je een liedje in wil studeren voor
1: tuurlijk.
0: Je timing en zo, lijkt mij.
1: Ja, ik kan me ermee redden.
0: Ja.
1: En, het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt.
0: Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
0: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij daar, richting Alkmaar.
1: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
0: Ja, verder staan hier ook allemaal mooie nieuwe huizen.
1: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
0: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
1: Tot mijn Op mijn 18e ben ik geloof ik in Alkmaar gaan wonen een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhout en die woonde in Amsterdam. En nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
0: Ja, ja, ja.
1: Zullen we zo gaan? Dat is nog wel iets
0: leuks. Ja, daar moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
1: Ja, ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
0: ontworteld
1: ben ik, nou ontheemd.
0: Ja, laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
1: Nog wel een Noord-Hollandse, ja. Ja. Ik probeerde hier natuurlijk altijd wat te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Oever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, oh, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond bijvoorbeeld Eelco vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, hoor, wat een beetje leuk die kant op. En hij zei, nou, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Ja, ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: Dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound. En zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was en wat meer zo van iets was mooier. Weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Nee, toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen, maar ik kon het niet precies thuisbrengen.
1: Nee,
0: weet je wel.
1: Nee.
0: Normaal gesproken hoor je dan... Om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. He?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. En dan dacht ik, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo. Maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan we het doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs
2: dan
1: het kerkje.
2: Dat even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, nou ja, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En nou, die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... Ging je toen toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. En dat vond ik vreselijk. Ik zette hem natuurlijk als een gek af hier tegen alles. Zo'n beetje.
0: Nou ja, dat klopt ook wel. Want de jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden om op de plantage te werken. En die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, maar nou, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo besef hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje hoor.
1: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband beginnen te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje.
0: Ja.
1: Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan. Met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort... degene uit Alkmaar die dan landelijk bekendheid hadden behaald. Die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed. Dat was Ton Dijkman. Dat is de drummer van Marco Borsato.
0: En
1: dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei dan, ja, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berrelhaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja, maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een hele, heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74, hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld, dus...
0: Dat was toen...
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of,
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. En was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar van uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar dat heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel.
1: Ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Dat lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt waar die gaat.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja, ja.
1: En ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Ja.
1: Bepaalde dingen te ontdekken met andere mensen te spelen, dan leer je toch wel.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet ja. Je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten te doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe ze... Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja, dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die in die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goudwaas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Nee. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk, een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Een hoop mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Het is een houten torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar het is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken. Ja, dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder het wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is een ecumenische dag anders, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is Uitgeest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat Uitgeest, is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, een mooie kroonluchter. Dat zien we dan net door het water.
0: Ah, het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. Daar werd geschaatst. Het is geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy. Hè?
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook vind ik de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld. Hè?
0: Het was een mannen aangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja dat... Ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Jolly Hooker helemaal stuk was, weet je wel. Die hebben toch iets aangrijpender performed. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno. Dat is eigenlijk waar ik niet van hou.
0: Nee, dat, nee, daar hou ik ook niet van.
1: Dat is de eentonigheid en dus zonder de enige liefde even gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik altijd treurig van.
0: Zo'n soort van... wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaanse of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan ook.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat hoop ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die van Fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb
1: ja
0: trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo,
0: anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: en wij
1: die
0: maar
1: muziek
0: denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazerd. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen, ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals het meisje van Branco, hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel, zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Dus als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer, dus...
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen, Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze, heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja, die zingt
0: die. Die is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Dat vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen, jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik aan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn hoofd.
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Dan heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt ze helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze het gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, je hebt net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je
1: als
0: gitaar
1: kind,
0: ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... mannen die zetten dat, al hebben ze maar een vriendje talent. Dat zetten ze om in door hun enorme ambitie in grootse daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus. Hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Die wou er echt komen, weet je
1: ja,
0: wel.
1: Ja, nee, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: ja, dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund worden. Ja. Maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt. Met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom. En een beetje begin
1: ja,
0: 70e jaren.
1: Ja, hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens... Toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat
0: en
1: was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want
1: nee,
0: het, qua
1: op
0: live
1: zich niet.
0: Wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee,
0: dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: Ja.
0: En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb
1: een
0: ik ook wel eens
1: moment,
0: gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor. Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is
0: kijk
1: toch
0: eens
1: het hoogste
0: hier
1: goed.
0: Hebben, hier
1: he?
0: Hebben wij een het hoogste parallel.
1: Goed.
0: Ja, er zit wel meer parallel.
1: Zullen mijn auto maar even zitten?
0: Hoe
1: lekker is die auto? Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even.
0: Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn. Dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen het zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote, onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. En een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit de Akersloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: dat is toch wel even mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was het vroeger wel, ja. Maar die mevrouw die staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: Eind 60 jaar, was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Barrelhouse, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Muske is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek en dat heet sportpark De Broeklaan. Het ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assebos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeggen ze, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt waar iedereen lid van AC Boys was. Ja, ik was toen naar de Noordersingelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azië. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azië. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar. Toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je voorstellen dat het zo weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij altijd, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van natuurlijk van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je voorstellen, hier kwamen ze dan uit. En hier heb ik uitzien, kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetballers. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus wij waren 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen prikkel de deur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemald, die heeft hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemald, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gekrikkerd. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen wij helemaal geen hout van, weet je wel. En wikkerd en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert die was bij het spoor. Zo werd het al gezegd, ja, bij het spoor, je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfris er wel bij kon. En er was net een lange stap toen die pannenkoeken omhoog. Dus onfris die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

ze binden hier nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten, het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys horen. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Ameldter Bos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal had wat... Jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Gils. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Longman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drents Jeugdelftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandbeur, die de eerste van Halle Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaag, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En dat prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetbal? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op fiets door die stad weg. De Broeklaanhaaf en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, jij nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af, al die. Dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter kom hier, het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Hij had het pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hij daar was ook aan deze kant, middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging dat. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Oude de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog eens een keer mee lachen. En met Owe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beelden en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... Dat die spelers die daar spelen toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van club.

0: Und dann ist das Türspiel wie klar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, meesten. Harry's Blues, maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Eind jaren 60 maakten we voor het eerst kennis met zanger Paul Rodgers. En hij begon met een top 10 hit in Amerika, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Nederland, Ierland, Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, Canada en Oostenrijk. Free, all right now.

Free, All Right Now. Het is een eigen compositie van Elvis Costello en hij schreef het nummer over een meisje dat in de supermarkt werkte waar hij altijd zijn boodschappen haalde. Linda Ronstadt kwam meteen met een cover en haar versie werd een hit in Engeland en Amerika en het origineel haalde nergens de hitparade. Elvis Costello, Allison.

Elvis Costello, Allison. De baby's uit Londen bestaan al sinds 1975 en alleen Thomas Tony Brock is overgebleven van de originele bezetting. Dit was een nummer 1 hit in Australië en een hit in Amerika, Canada en Engeland. De baby's. Isn't it time?

The Babies, Isn't It Time? Joe Jackson, dat is een Engelse singer-songwriter. Als jongen van 16 begon hij als barpianist en in 1978 begon hij zijn eigen Joe Jackson Band. Hij woonde jaren in New York. Tegenwoordig woont hij in Berlijn, maar hij heeft ook nog huizen in New York en het Engelse Portsmouth. Dit was een hit in Engeland, Ierland, Amerika en Australië. Joe Jackson, It's Different for Girls.

Joe Jackson. It's different for girls. De Little River Band uit Australië. Dat was de band met Nederlander Gerard Bertelkamp uit Amsterdam als zanger-gitarist. Al noemde hij zich in Australië Beep Birtles. Dit was een hit in Australië, Nederland, Nieuw-Zeeland en Amerika. De Little River Band. It's a long way there.

0: The Little River Band, It's a Long Way There. Johnny Cash had tussen 1959 en 1986 meer dan 100 hits bij Columbia Records. Dit was de tweede hit voor dat label. Het is een eigen compositie en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
1: Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town. The Guess Who, dat is een band uit Canada met Burton Cummings en Randy Bachman. Het album American Woman werd de nummer 1 hit in Canada en een top 10 hit in Amerika. En de single werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. The Guess Who, American Woman.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues Don't Lie van Buddy Guy is het album van deze week. En hij besluit zijn album met een nummer van James Moore. En dat is een oude vriend van Buddy Guy uit Baton Rouge in Louisiana. En zijn artiestennaam was Slim Harpo. Hij is al in 1971 overleden. Hij werd slechts 46 jaar. Maar dit is een eerbetoon aan een oude vriend. Buddy Guy. King Bee.
2: I'm a king bee. Girl, I can buzz around your hide.

0: man is not at home.
1: Buddy Guy, King Bee. In 1963 had Willeke Alberti een grote hit met Spiegelbeeld en de Nederlandse tekst was van Gerrit en Braber. Maar het was een vertaling van een Amerikaanse nummer 1 hit van George Jones uit 1961. Het nummer werd ook gecoverd door Conway Twitty, de Statler Brothers en Johnny Holiday. Dit is het origineel van George Jones, Tender Years.

George Jones, Tender Years. Nazareth, dat is een rockband uit Schotland met zanger Dan McCafferty. Die overleed trouwens in 2022. Dit was een nummer 1 hit in Canada, Zuid-Afrika en Nederland. En het was ook een hit in Engeland, Amerika, Australië en Duitsland. Nazareth, Love Hurts.

Nazareth, Love Hurts. Patsy Cline kwam op 5 maart 1963 om het leven bij een vliegramp. En op dat moment was ze de populairste countryster in Amerika. Dit was in 1961 een nummer 1 hit van haar in Amerika. Patsy Cline, She's Got You.

Patsy Cline, She's Got You. Het was een single van de Amerikaanse band The Soul Brothers Six in 1967 en het nummer werd gecoverd door Conway Twitty, Andrew Strong, Buddy Guy, Huey Lewis in the News, Little Milton samen met Delbert McClinton, Steve Marriott, Joss Stone, The North Mississippi All-Stars en Rod Stewart. En dit is Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful.

Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. Lefty Frizzell, dat was een topartiest in Amerika. Hij was het ultieme voorbeeld voor George Jones, Merle Haggard, Willie Nelson, Dwight Yoakam, Johnny Cash en Ray Price. Maar de man had een structureel alcoholprobleem. Hij probeerde meerdere keren te stoppen, maar hij werd in 1975 getroffen door een beroerte en hij overleed op 47-jarige leeftijd. Dit was een nummer 1 hit in Amerika voor Lefty Frizzell, Saginaw, Michigan.

0: Michigan, with the happiest man and wife in Saginaw, Michigan.
1: Lefty Frizzell, Saginaw, Michigan. ELO uit het Engelse Birmingham werd opgericht door Roy Wood, Jeff Wynn en Beth Bevan. En dat waren ex-muzikanten van The Move. En ze bewerkten meteen een klassieker van Chuck Berry. En dat was een hit in Engeland, Australië, Canada, Duitsland, Nederland en Amerika. ELO, Roll Over Beethoven.

Roy Clark nam zijn nummers op in Los Angeles, want daar gebruikten de producers geen steelgitaar of viool, zoals in Nashville. Hij begon al vrij snel een eigen theater in Branson, Missouri, waar oude helden hun ego's konden oppoetsen. En hij had tevens een eigen tv-show met de naam Hee Haw. Roy Clark, The Tips of My Fingers.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En ik kom een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Door straks een stuk van. Maar we begonnen met een stuk uit Chicago op het Delmark label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't Tell Mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kreeg natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar. Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is dus de Outer Side, die net uit te komen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stiller rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was door zijn podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

Het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe, helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en je hoorde Going Down. Nou, wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

0: I'm doomed. I walk on the floor all night, jumping over my bed, jumping over my bed, 'cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Simon, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis, dat is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden. Overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. Eén die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit. Een laatste concert eigenlijk. Waar allerlei bekende mensen naar meewerken. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins. Who Do You Love?

legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... ik heb hem kijken, op 87-jarige leeftijd maar liefst. En voor hij nou denkt dat Who Do You Love... dat dat een nummer is van Ronnie Hawkins... hij heeft wel geweldig bekend te maken... maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar... en de jungle sound met altijd de rumba erbij... het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love?

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals de vroeger heette. Later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

U 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love? Van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel doorheen. Bewijzen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrecht in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheerde ook Quicksilver Messenger Service uit, daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen wij mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978, maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

0: de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld ervan uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer, de zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.
1: One, two, three.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Miralda Smit. En we besluiten met een nummer van Musquet uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien gaat dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Blues in Louisiana, tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het is een compositie van Robbie Robinson van The Band en er verschenen covers van John Farnham, De Kershaw, Lee Von Helm, Blues Traveler, John Hiatt en Bruce Springsteen. En dit is Little Feat uit Los Angeles. Het komt van het album Chinese Work Songs. Little Feat, Rag Mama Rag.

Little Feet, Rag, Mama Rag. Will Johnson uit Missouri is de zanger van de band Centralmatic. En daarnaast is hij schrijver en schilder. En hij maakt ook nog deel uit van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. En hij maakte 9 soloalbums. Will Johnson, Just to Know What You've Been Dreamin'.

Will Johnson, Just to Know What You've Been Dreaming. Ray LaMontagne, dat is een singer-songwriter uit New Hampshire. Hij werd geïnspireerd door Stephen Stills, Ryan Adams, Pink Floyd, The Band, Van Morrison en Nick Drake. En hij begon in het voorprogramma van John Gorka en Jonathan Edwards. Intussen heeft hij 9 albums gemaakt en hij heeft 15 hits. Ray LaMontagne, Narrow Escape.

Ray La Montagne, Narrow, Escape. The Gourds, dat is een iets wat onderschatte alternatieve countryband uit Austin met de zanger-gitarist Kevin Russell. Ze hebben 11 albums gemaakt, maar in 2014 ging de band tijdelijk uit elkaar. Ze zeiden erbij, het was niet definitief afgelopen, maar we wachten nog steeds op de comeback. The Gourds, Dying of the Pines.

The Gorge, Dying of the Pines. King Harvest, dat is een band uit New York met een hele grote hit, Dancing in the Moonlight. En die band is genoemd naar een nummer van The Band, King Harvest. Dat nummer werd geschreven door Robbie Robertson. En ik heb het origineel hier voor u. Het wordt gezongen door Richard Manuel en Levon Helm. The Band, King Harvest.

de band King Harvest. Het nummer komt van het album Fifth Dimension van The Birds en het was een compositie van Gene Clark, Roger McQuinn en David Crosby. Het eindigde op 14 in Amerika en op 24 in Engeland en er verschenen covers van Roxy Music, Golden Earring, Emerson, Lake & Palmer en Crowded House. Dit is een solo-opname van de basgitarist van The Birds, Chris Hillman, 8 Miles High.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fathers and Sons van Lou Combs is het album van deze week. En in 2014 vertrok Lou Combs vanuit North Carolina naar Nashville op zoek naar succes en roem. Zijn debuutalbum in 2017, This One's For Us, werd meteen een nummer 1 hit in de Billboard Country Charts. En vanaf dat moment is ieder album van hem een bestseller. Lou Combs, All I Ever Do Is Leave.

Luke Combs, All I Ever Do Is Leave. Fiona Apple, dat is een singer-songwriter uit New York, en ze volgde een klassieke pianoopleiding, maar na een verkrachting kreeg ze posttraumatische stress en ze werd gekweld door depressies. Intussen heeft ze toch 6 albums gemaakt en 10 hits. Fiona Apple, Parting Gift.

0: Fiona Apple, Parting Gift. Al Green, dat is de zingende dominee uit Arkansas. Maar voordat hij dominee was, was hij regelmatig betrokken bij huiselijk geweld en vechtpartijen. Hij leefde samen met een prostituee. Hij had een drugsprobleem. Maar na de zelfmoord van een vriendin begon hij te studeren voor predikant. Intussen heeft hij 49 albums gemaakt, 48 hits, waaronder 6 nummer 1 hits. Al Green, Love and Happiness.
1: Something that can make you do wrong, make you do right.

Al Green, Love and Happiness. Roddy Frame, dat is een singer-songwriter uit Schotland. Hij komt uit de new wave band Astic Camera. En hij leerde via zijn oudere broers en zussen de Beatles en de Rolling Stones kennen. En later werd hij zelf fan van Dr. Feelgood en zanger-gitarist Wilco Johnson. Hij heeft 6 albums gemaakt. Roddy Frame, Shore Song.

Roddy Frame, Shaw Song. Het komt van het album Borderland van Tom Russell, want hij woont in El Paso in Texas, dat is aan de Mexicaanse grens, en dat noemen ze in Amerika Borderland. En Tom Russell is de ultieme storyteller. Tom Russell, when Sinatra played Juarez.

Don Russell wens Sinatra een pleit Juarez. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Delbert McClinton maakte het album Nothing Personal. En het is een ervaren blueszanger, deze Delbert McClinton uit Texas. En het nummer werd dan ook gecoverd door Phil Rogers, Southside Johnny, Steve Payne, Jim Morris en Scott Howard. Delbert McClinton, When Rita Leaves.

0: Eens tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan. Maar één ding kan altijd. Luister naar de radio. Luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika. Vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples. Van The War and Treaty. Mac McAnally. Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth. The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En ja, door te hoopvolle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het nu wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... gaat over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat, over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft trouwens. Ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen we daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was door Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want het was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, als je bent, hoort u toch die Gulf Coast klanken, die hoort u door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt door vandaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens. The Gulf Coast Highway, prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter de War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met. En op een gegeven moment ging hij niet meer naar het front of zo, maar ging hij zingen bij de kerkdiensten die hulden worden als er weer een militair gesneuveld was. Toen hij terugkwam in Amerika, heb ik contact gekregen met Tanya Blount en daar is hij met getrouwd. En dat duo, dat echtpaar dus eigenlijk, dat vormde band The War and Treaty. Een nieuwe cd daarvan, Heartstown en het nummer Take Me In.

Geweldige muziek. Geweldige muziek van The War and Treaty van de NACD, Hartstown, Take Me In. En dan merk je dat de blues en de gospel, dat die toch wel heel dicht bij elkaar kunt liggen. Vandoor hij ze ook allebei de heurt in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. 3 uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een heel oud nummer van voor de oorlog. Pre-war blues, zoals we dat dan noemen. 1938 van Sleepy John Estes. En de eerste uitvoering is een hele recente. Van een man uit Mississippi, uit Greenville, Mississippi. Van de CD Mississippi Suitcase. Het gaat namelijk over het nummer Everybody...

Dit is al een mooie uitvoering van Everybody Ought to Make a Change. Peter Parcek van de CD Mississippi Suitcase uit 2020. Nou, dan mag nog naar het origineel toe en dan nog keer nog een andere uitvoering. Het origineel dat komt uit 1938. Het is van John Adam Estes, oftewel Sleepy John Estes. Man die leefde zo van rond 1900. Het is niet precies bekend wanneer hij geboren is. Tot 1977. En in die periode heb ik een heel aantal nummers opgenomen, maar de meest bekende bent wel Drop Down Mama uit 1929. Dan het nummer wat we zo gaan draaien, Everybody Ought to Make a Change uit 1938. En Rats in My Kitchen uit 1952. Maar dan pakweg 50 jaar opgetreden en bijna altijd met dezelfde begeleiding erbij. Hemi Nixon op mondharmonica. En ja, op een gegeven moment in 1962, toen dacht iedereen zo ongeveer, die man die zou dood wezen. Hij had bovendien een vrij ouderlijke stem. Ook toen hij jong was, had hij dat al. En Big Bill Broons, die had al eens een keer gezegd van hij leeft niet meer. Maar hij was nog alive en kicking in 1962. En in 1964 trad hij nog op het Newport Folk Festival op. Man met een hele historie en een mooi wat hij allemaal nagelaten heeft. Sleepy John Estes, Everybody Ought to Make a Change.

0: because it's soon or late we have to go down on our lonesome ground.
1: Het origineel uit 1938. En toen was het eigenlijk een B-kant van de single Don't Lie to Me. En dat was Everybody Ought to Make a Change. Nou, dan moet er nog een derde uitvoering bij. Al die drie uitvoeringen ervan. En dan kun je kiezen voor de meest bekende van Eric Clapton bijvoorbeeld. Of van Dr. John op mijn pad. Of Geoff Muldaur uit 1963. Maar ik kies voor Ine uit 1984. Omdat dat wel een beetje in de stijl zit. Het zit toch een beetje tussen de folk en de blues zit er ongeveer in, country blues muziek. Dave Moore, dat is de man die het gaat zingen van de cd Duke Jones en Cantinas. Everybody ought to make a change.

0: gotta go down in the lonesome ground.
1: Ja, drie totaal verschillende uitvoeringen. De origineel van Sleepy John Estes uit 1938. Uit 1985 die hij net hoorde van Dave Moore. En nu 2020 de eerste uitvoering van de Peter Parcek. Everybody ought to make a change. Kirsten Tien, vorige week al wat van gedraaid. En vandaag nog een van de NECD Two Sides. Het nummer I Left Home. En daar staat achter For Buddy Guy. En dat komt denk ik een beetje omdat Buddy Guy een nummer opgenomen heeft wat heet When I Left Home. Maar dit is ook heel mooi.

Heel lekker nummer. Een uitstekende cd van deze Kirsten Teen. De cd Two Sides. En dit was After I Left Home. Ben Bostick. Dat is een singer-songwriter uit South Carolina. Man die beïnvloed is, zou je kunnen zeggen, door Waylon Jennings en Bruce Springsteen. Een beetje de outlaw country, zeg maar. Hij zingt ook vaak over wat ruige, ruwe mensen. Hellfire, dat was zijn eerste cd. Dit is zijn tweede cd, Among the Faceless Crowd. En door van het nummer Wasted Gas.

0: In mijn rustig moment in Harry's Blues met Ben Bostick van zijn cd Among the Faceless Crowd. Het rondrijden in een auto zonder dat je een doel hebt, maar wel lekker door de omgeving gewoon. Wasted gas. Harry's Blues, daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Bijvoorbeeld ook van Grant Peebles. Grant Peebles, een man uit Tallahassee. Ja, dat is typisch zo'n naam die blijft hangen, omdat je van vroeger nog het nummer kent van Tallahassee Lassie. Nou, Tallahassee, dat is de hoofdstad van Florida. Dan zit hij in het zuiden van Amerika. Dit is een cd die hij gemaakt heeft met allemaal nummers van bekende vrouwelijke zangers. Hele uiteenlopende van Eliza Kilkinson tot Cory Elkin. En onder andere ook de zangeres die, moet ik hem opzoeken wie dit nou precies was, ze kwam. In elk geval uit Austin, Ellie Holder. Die heeft nog niet zo lang een cd uitgebracht. En dorps die het titelstuk van de nieuwe cd van Grant Peebles, Bad Wife.
1: I'm bound to be tortured. You see, it's in my nature.

0: I'm such a bad, I'm a real bad one.
1: Bad Wife. Compositie van Ellie Holder in de uitvoering van Grand Peoples. En daarmee ben ik bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En we besluiten met een nummer van Betty So. En Betty So, dat is een van Koreaanse afkomst. Nou, dat past uitstekend in Amerika. In de melting pot die Amerika nu één keer is. Opgegroeid in de buurt van Houston. Dit is van de cd Heat, Sin, Water, Skin. Een productie van Gerv Morley. Man die onder andere werkte met Lucinda Williams. Never Knew No Love.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Buddy Miller uit Ohio heeft een lange staat van dienst. Hij maakte deel uit van The Desperate Man, The Ray Campy Band, Partners in Crime, The Buddy Miller Band en hij speelde bij Kinky Friedman, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Patty Griffin en Robert Plant. Tegenwoordig heeft hij in Nashville een eigen studio en daar produceerde hij al albums voor Alison Moore, Jim Lauderdale, Patty Griffin, Solomon Burke en Sean Colvin. Buddy Miller, Cruel Moon.

Buddy Miller, Cruel Moon. Larry John McNally schreef in 1978 voor Aaron Neville het nummer Stratton. Later schreef hij ook nummers voor Chaka Khan, Joe Cocker en Bonnie Raitt. En dit komt van zijn soloalbum Dandelion Soul. Larry John McNally, Black Guitar.

Robbie Fulks, Parallel Bars. Jimmy Dale Gilmore uit Lubbock in Texas maakt deel uit van de Flatlanders, maar daarnaast heeft hij ook een eigen solo-carrière. Hij was overigens jaren niet actief in de muziek en toen zat hij in de secte van Guru Maharishi. Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night.

Jimmy Dale Gilmore, One Endless Night. Christy Rose werkt samen met de band van haar echtgenoot Fred Kaplan en die band heet Pulp Country. En die twee creëerden een geheel eigen stijl van country rock. Christy Rose, Johnny Guitar.

Christy Rose, Johnny Guitar. John D. Graham, dat is een gitarist uit Texas. Hij is de held van het clubcircuit in Austin. En het is een laatbloeier. Hij was al 38 jaar toen zijn debuutalbum verscheen. Dit komt van het album Summerland, John D. Graham, A Place in the Shade.

0: John D. Graham, A Place in the Shade.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Stories from a Rock'n'Roll Heart van Lucinda Williams is het album van deze week. En de 70-jarige singer-songwriter wil haar oeuvre nog even opkrikken, want ze produceert aan de lopende band nieuwe albums. En dat gaat totaal niet ten koste van het niveau. Lucinda Williams, New York, Come Back.

Lucinda Williams, New York, Comeback. Julie Miller vormt een songwritersduo met haar echtgenoot Buddy Miller. En Julie begon als achtergrondzangeres bij Buddy, maar tegenwoordig maakt ze ook soloalbums. Julie Miller, Maggie.

0: Julie Miller, Maggie. David Olney was een roemruchte singer-songwriter. Hij komt eigenlijk uit Rhode Island, maar later woonde hij in Nashville. En hij wordt nu al in één adem genoemd met Towns Van Zandt, John Prine en Guy Clark. David Olney, 1917.
1: The French Prostitute, 1917.

David Olney, 1917. Shaver, dat is de band van vader Billy Joe Shaver en gitarist en zoon Eddie Shaver. Maar er kwam een eind aan de samenwerking toen Eddie Shaver in een motelkamer in Texas dood aangetroffen werd. Hij was overleden aan een overdosis drugs. Jesse Taylor werd zijn opvolger, want the show must go on. Shaver, love is

Schaefer, Love is So Sweet. Greg Trooper uit New York was de songwriter voor Steve Earle, Vince Gill en Robert Earl Keen. En toen verhuisde hij naar Nashville en daar maakte hij een serie prachtige soloalbums. Greg Trooper, Real Like That.

Greg Trooper, Real Like That. Tift Merritt, dat was de zangeres van de band Two Dollar Pistols. Lucinda Williams regelde voor haar een platencontract bij de platenmaatschappij van Lucinda Williams. En ze maakte intussen ook al een album met Steve Earle en een hele serie soloalbums. Tift Merritt, Trouble Over Me.

Tiffed Merritt, Trill Over Me. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jesse Dayton uit Texas maakt ook echt Texaanse muziek met veel rockabilly, country en rock'n'roll invloeden. Dit komt van het album Tall Texas Tales. Jesse Dayton, Creek Between Heaven and Hell.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker, called I'm in Love. Oké, een stukje van Timo Walker, called I'm in Love.
1: Ook bekend van...

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo zeker groot. Dat heb ik voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues bij Blind Willie McTell.

0: Ja, oké. We gaan het doen.
1: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Harpo.
2: Een hele oude tune, misschien van de Rolling Stones. This one is called I'm a King Bee.

0: so.
1: My old friend can't have my room. Jongelui hier in de Amer bij Abslichter. Hartstikke bedankt dat jullie er west zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Aap weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. Dit man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Eddie Boyd schreef het beroemde bluesnummer Five Long Years en tijdens zijn verblijf in Nederland nam hij een album op met QB and the Blizzards. Ook dit is een compositie van Eddie Boyd. QB and the Blizzards, The Big Bell.

QB and the Blizzards, The Big Bell. Otis Spann, dat is een bluespianist uit Mississippi. Hij kwam naar Chicago, want daar kon hij de pianist worden van Muddy Waters. Hij was ook nog de studiopianist voor Bo Diddley, Howlin' Wolf, B.B. King, Eric Clapton, Buddy Guy en Peter Green. En hij maakte 21 soloalbums. Otis Spann, Country Boy Blues.

0: people where I was bred and born.
1: Otis Spann, Country Boy Blues. Sven Zetterberg, dat is een bluesgitarist uit Zweden. Het is een voormalige postbode die heel Scandinavië veroverde met zijn Sven Zetterberg en de Chicago Express. Hij was in Scandinavië tevens de begeleidingsband van de Amerikaanse bluesartiesten Jimmy Rogers, Jimmy McCracklin, Louisiana Red, Luther Allison en Eddie Boyd. Sven Zetterberg, I don't blame you.

Sven Setterberg, I don't blame you. Quinn Sullivan, dat is een jonge bluesgitarist uit Massachusetts. Hij speelde al bij Buddy Guy en B.B. King. Hij is pas 26 jaar, maar heeft al 5 soloalbums gemaakt. Want ook jonge mensen spelen de blues, gelukkig maar. Quinn Sullivan, Midnight Highway.

Quinn Sullivan, Midnight Highway. Walter Trout schreef het nummer voor zijn album We Are All In This Together en hij nam het nummer op met Joe Bonamassa. En de andere gasten op het album zijn John Mayle, Kenny Wayne Shepherd, Warren Haynes, Robin Ford en Randy Bachman. Walter Trout en Joe Bonamassa, We Are All In This Together.

Walter Trout en Joe Bonamassa, We're All In This Together. Het komt van het album Fire On The Floor van Bet Hart en ze nam het op met de gitaristen Michael Landau, Waddy Wechtel en Dean Parks. Ivan Neville is de organist, Bet Hart, Love Is A Lie.

Bad Heart, Love is a Lie. Thomas Wynn en The Believers, dat is een Amerikaanse band met zanger-gitarist Thomas Wynn en zijn zus, zangeres Olivia Wynn. De band speelt een combinatie van Southern Rock en Blues en het is een compositie van Thomas Wynn en gitarist Teddy Morgan. Thomas Wynn en The Believers, Wait, Waste, Deep.

Thomas Wynne en The Believers, Wait, Waste, Deep. Het album Signs van Johnny Lang was een meesterwerk. Hij was even afgestapt van de traditionele blueslicks en het album kreeg hele goede kritieken in Amerika. Het album maakte eigenlijk duidelijk dat Johnny Lang meer in zijn mars heeft dan bluescovers spelen. Johnny Lang, Stronger Together.

Johnny Lang, Stronger Together. Manfred Mann was een band met een uitstekende blueszanger, Paul Jones. Hij is nog steeds de zanger van de bluesband. En hij is tevens de zanger van de Manfreds. Dat is een band met louter ex-leden van Manfred Mann. En hij presenteert zijn eigen bluesprogramma bij de BBC Radio. Manfred Mann, I Put a Spell on You.

Manfred Mann, I Put a Spell on You. Katie Webster was de vaste pianist van Otis Redding en toen hij overleed besloot ze zich terug te trekken uit de muziek. 10 jaar later maakte ze pas haar comeback. Dit komt van het album Two-Fisted Mama. Katie Webster, Pussycat Moon.

Katie Webster, Pussycat Moan. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Luther Allison was de zoveelste bluesartiest die deze compositie van Willie Dixon opnam. Het was ooit een hele grote hit voor de Rolling Stones. En de originele opname was van Howlin' Wolf. Luther Allison, Little Red Rooster.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall. Althans, die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit. En daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestaat. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje lup in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid kon opzetten om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dit is weer een nieuwe cd van hem, Utecom. I'll Be Trying. En daarvan draak ik Step In.

Het mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen, want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisters die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw, om door een opname te maken, de eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op, I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzards. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzards. Het is Blues, de Lustre Noor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer waar het dit keer over gaat. Oorspronkelijk, 1994, van Tinsley Ellis, van zijn cd Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste cd van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij houdt ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen op mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop mee. Mike Campbell van Tom Petty and the Heartbreakers, die speelt erop mee. Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op mee. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat erop met. Anderhalf een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei meesten ontmoeten en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort meesten. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de CD uit Bang That Bell. En door op steeds zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Pig in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan, wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die als in die omgeving speelt. Behalve bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is op Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Jorno dat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Dolphin in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NECD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefer Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spullen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In de jaren 70 en 80 was er in Amerika nauwelijks belangstelling voor blues. En Bobby Bland slaagde er 11 jaar lang niet in de hitbreedte te bereiken. Maar hij bleef wel goede albums maken. Dit komt van het album His California Album. Bobby Bland, This Time I'm Gone For Good.

Bobby Bland, This Time I'm Gone For Good. Luke Bula, dat is een singer-songwriter uit Idaho, maar hij is tevens een van de beste violisten in Amerika. Als violist is hij te horen op albums van Ricky Skaggs, Jim Lauderdale, Alison Krauss, Sean Colvin, Patty Griffin en Rodney Crowell. Luke Bula, Heavenly Houseboat Blues.

Luke Bulla, Heavenly Houseboat Blues. Dion uit de Bronx in New York was supporter van de Brooklyn Dodgers, de beroemde honkbalclub uit New York. Maar de club werd plotseling verkocht naar Los Angeles, maar je blijft levenslang een supporter van de Brooklyn Dodgers. Het is een eigen compositie en het komt van het album The Return of the Wanderer. Dion, Brooklyn Dodger.

Dion, Brooklyn Dodger. Joe Eli, dat is een singer-songwriter uit Lubbock in Texas. En het is een hele veelzijdige muzikant, want hij trad al op met Bruce Springsteen, The Chieftains, The Clash, Lyle Lovett en John Hiatt. En hij maakte 35 soloalbums. Joe Eli, If I Needed You.

Joe Eli, If I Needed You. Maria McKee, dat is een singer-songwriter uit Los Angeles, was de zangeres van de band Lone Justice. En met die band stond ze in het voorprogramma van U2 en Tom Petty. Intussen heeft ze 12 soloalbums gemaakt en dit komt van het album You Gotta Sin to Get Saved. En daarop staat een cover van Van Morrison, maar uit de periode dat hij nog de zanger was van Them uit Belfast. Maria McKee, My Lonely Sad Eyes.

Maria McKee, My Lonely Sad Eyes. Tom Shokan, dat is een singer-songwriter uit Durango in Californië. En hij toerde al door Amerika, Canada, Europa, Mexico, Thailand en India. En dat doet hij altijd alleen met zijn gitaar. Het is een klassieke storyteller. Dit komt van zijn album Marigolds and Ghosts. Tom Shokan, Still Looking for You.

Dome Shaken, Still Looking for You. Brad Paisley uit West Virginia is een grote jongen in de country met 20 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. En sinds 1999 werkt hij al met een vaste band, de Drama Kings. Brad Paisley, Mud on the Tires.

Brad Paisley, Mud on the Tires. Slade Cleaves en Judd Newcomb, dat zijn twee singer-songwriters. Slade Cleaves komt uit Maine en Judd Newcomb uit Texas. En hij was jarenlang de gitarist van Ian McLagan en de Bump Band. En dat was de voormalige organist van de Small Faces. En ze namen nu samen een nummer op van singer-songwriter Townes Van Zandt. Slade Cleaves en Judd Newcomb, Colorado Bound.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hard Way Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En Jesse Dayton is geboren in Beaumont, Texas, waar countryzanger George Jones, blueszangeres Barbara Lynn en bluesgitarist Johnny Winter de lokale helden waren. En daar droomde Jesse Dayton ook van. Jesse Dayton, Talkin' Company Man Blues.

Jesse Dayton, Talkin' Company Man Blues. Matthew Shaver uit Michigan noemt zich Uncle Cracker. Hij komt voort uit de band van Kid Rock en in 2000 verscheen zijn debuutalbum Double Wide. Intussen heeft hij 11 hits, 2 nummer 1 hits. En dit was een nummer 1 hit in Amerika, Australië, Oostenrijk en Nieuw-Zeeland. En het nummer eindigt op 3 in Zwitserland en Engeland. Uncle Cracker, Follow Me.

Uncle Cracker, Follow Me. Ben Bedford, dat is een singer-songwriter uit Illinois en je hoort invloeden van John Denver, Townsend Zandt en Gordon Lightfoot. En zijn broer Carl Bedford komt uit de band van Lindsey Buckingham, de frontman van Fleetwood Mac. Ben en Carl Bedford, Snow Don't Fall.

Ben en Carl Bedford, Snow Don't Fall. Alexandro Escofido uit San Antonio speelde in San Francisco in de punkband Nuns en in New York in de Judy Nylon Band. Maar hij keerde terug naar Texas en werd singer-songwriter in Austin. Dit komt van het album Graffiti en het werd geproduceerd door Stephen Bruton. Alexandro Escofido, Paradise.

Alexandro Escovedo, Paradise. The Orphan Brigade, dat is een band rond Ben Glover uit Noord-Ierland, met een paar Amerikaanse muzikanten. De band opereert vanuit Nashville en het album To the Edge of the World werd overladen met lovende recensies. The Orphan Brigade, Katie Bell Blue.

The Orphan Brigade, Katie Bell Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Blackberry Smoke uit Atlanta, Georgia. Dat is de band van zanger Charlie Starr. En de band bestaat alweer sinds 2000 en toerde door Amerika met de Dizzy Trucks Band, de Zac Brown Band, CC Top en Lynyrd Skynyrd. Ze heeft 10 albums gemaakt en dit komt van het album Be Right Here, Blackberry Smoke, Barefoot Angel.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Een uur lang goede muziek op Radio Drenthe. Muziek van onder andere Jeff Tweedy, je kent hem nog van Wilco. Van Robert Plant en Alison Krauss, hij maakt een nieuwe cd. Muziek van Rod Cator, van Marcus King en Eric Krasnow. Dat is een nieuwe cd uit van Jason Isbell. En de 400 Unit, daar draaien we een stuk van. Maar we beginnen met muziek van Carolyn Wonderland. Uitstekende gitariste met Texas Girl and Her Boots.

Lekkere muziek van deze Texaanse gitariste die in 2018 bij John Mayall ging spelen. Op gitaar was de eerste vrouwelijke gitarist bij John Mayall. John Mayall die trouwens stopt is met optredens in grote zalen, zeg maar. Hij doet alleen nog wat in Californië bij zijn eigen woning door zo. Maar Carolyn Wonderland is zeer gemotiveerd. En zeker deze cd, Tempting Fate, met ook wat mooie nummers erop. Een nummer van Dylan bijvoorbeeld. It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry. Zingt ze samen met Jimmy Dale Gilmore. En ze zingt ook een prachtig nummer van The Grateful Dead. Het nummer Loser. Kom ik volgende week nog even weer op terug. Een nieuwe cd van Jason Isbell. Altijd de muiten weer. En dit is er zeker, want het is een bijzondere cd. Want de titel is Georgia Blue. En Georgia Blue, dat is de staat Georgia die bij de verkiezingen, de presidentsverkiezingen vorig jaar, blauw kleurde in plaats van rood. Democratisch in plaats van republikein. En Jason Isbell die heeft toen gezegd van, als dat het geval is, dan ga ik een nieuwe cd maken met allemaal nummers die in Georgia heel populair bent. Nou, dat heb ik dan. En die heet dan ook Georgia Blue. En door van het nummer Honeysuckle Blue.

de nieuwe CD van Jason Isbell en de 400 Unit Georgia Blue. Het is eigenlijk een soort verzamel-CD, is niet helemaal een goede woord, maar wel met allemaal nummers in elk geval van bekende mensen. Van Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Van James Brown, It's a Man, A Man's World. In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers. Nou, en dit nummer van Honeysuckle Blue, dat is van Driving and Crying, de band waar Jason Isbell eerder in zat. Zeer de muiter weer, Georgia Blue. Marcus King en Eric Krasno, die hebben een nummer bijdragen aan de CD. De CD box me eigenlijk zeggen, Highway Butterfly. Bent vijf CD's, allemaal opgedragen aan Neil Cassell. Die hebben alle nummers door van de schrim. Neil Cassell is een bekende singer-songwriter in Amerika, leeft niet meer. Maar even een heel groot repertoire Noorlon. Er komt een prachtige box komt al binnen kort van uit. En Marcus King, bekende gitarist, die zingt erop samen met Eric Quesno een nummer van Neil Cassell, No One Above You.

0: Ja, dat belooft wat. Vijf van dit soort cd's in een box. Allemaal ter herinnering aan Neil Kazell. Met uitvoering van allerlei verschillende mensen. In dit geval Marcus King op de gitaar samen met Eric Quesnoy. No One Above You. Hold it in de gaten. Highway Butterfly. Een prachtige cd-box. We gaan naar Nederland, naar Erik de Vries. Erik de Vries, een man die al een hele tijd bezig is. 2004 was zijn solo-debuut met Little of Rodeo. Later deed hij ook allerlei dingen met Matthew Southern Comfort, de band van Ian Matthews. En nu heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Song and Dance Man. Mooie cd, mooie liedjes op. Gewoon in één keer opnemen, niet heel veel de techniek erbij. Gewoon zoals het ook in het echt gespeeld kan worden, zeg maar. Erik de Vries met Little White Lies.
1: Wow. Two, one, two.

Gewoon lekkere, prima muziek van deze Eric de Vries. Samen met Janos Kolen, Lucas Beukers en Joost van S. Joost van S, een bekende violist, een Nederlandse violist. We gaan in meer Noord-Amerika naar Rod Gator. Hij heet eigenlijk officieel Rod Melenken. Melenken, ja, Rod Melenken. Hij komt uit het zuiden van Amerika en heeft een cd gemaakt. Een beetje een eerbetoon eigenlijk aan de staat waar zijn roots ligt, namelijk Louisiana. Hij zingt dus ook gewoon voor Louisiana.

flink wat muziek uit het zuiden van Amerika. Ook deze Rod Gator, die komt uit Louisiana. En dit was zijn eerbetoon aan die staat. Allemaal in Hattie's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Een heel bekend nummer in de uitvoering van Peggy Lee. Dan heb ik het over het nummer Fever. Een beetje jazzachtig nummer. Maar het oorspronkelijk is het van Little Willie John. En ik kwam erbij naar aanleiding van een nee-cd van een groep die heet Robin Capsalis en de Vintage Number 18. Dat is een band uit Washington D.C., zeg maar het oosten van Amerika, die meededen aan de grote wedstrijd in Memphis, International Blues Challenge. En dat was de aanleiding dat ze in 2017 hun eerste album gingen maken. En dit is een volgende album, Soul Shaker. En door van hun versie van het hele oude nummer, Fever.

0: through the night.
1: Fever All Through the Night. Robin Capsalis was dat van de negen CD Soul Shaker. Het origineel dat is al heel lang geleden gemaakt, in 1956. Een nummer van Eddie Cooley en Otis Blackwell. Ik zei al, de bekendste uitvoering is die van Peggy Lee. Maar allerlei andere mensen hebben het uitgevoerd. Elvis Presley, Boney M, Madonna, Christina Aguilera, Michael Bublé. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar we gaan naar het origineel toe. Van Little Willie John. Dat was een zwarte zanger die vooral in de 50 en 60 jaren al wat succes had. Hij heeft toen als single uitgebracht. Als achterkader van het nummer Need Your Love So Bad. En Need Your Love So Bad, dat kennen we weer als een bekende hit van Fleetwood Mac. Maar hier is het origineel van Fever, Little Willie John.

Little Willie John met het origineel Fever. Schreef trouwens dus in Olderbreur. Uit 1956 als achterkant van de single Need Your Love So Bad. Nou, de achterkant van de single die heeft ook een rol gespeeld bij de naamgeving van de volgende band. De volgende uitvoerenden van het nummer Fever. Namelijk de McCoys. De McCoys, je kent ze denk ik nog van Hang On Sloopy. Een hit uit 1962, ergens in die... Nee, 65 was dat. Maar die bandnaam, de McCoys, die is genoemd naar een single van The Ventures. Dat was een Amerikaanse instrumentale groep die een grote hit had met het nummer Walk, Don't Run. En de achterkant daarvan, die heette de McCoy. Dat bent zij nog genoemd, de McCoys. En doorin zat als leadzanger en gitarist zat door Richard Zeringer, die we later kent als Rick Derringer. Hier bent ze, de McCoys, met Fever.

De McCoys met hun versie van Fever. En de andere kant, de B-side van Fever, dat was Sorbo. En dat is een nummer wat later nog weer covered is door David Bowie. Nou, allemaal de aanleiding van een cd, een nieuwe cd van Robin Capsalis en de vintage nummer 18. De cd is Soul Shaker. Dat was de eerste versie van Fever. Het origineel uit 1956 van Little Willie John. En de laatste versie van de McCoys die kwam uit 1964. 13 jaar terug kwam er een cd uit van Robert Plant, de leadzanger van Led Zeppelin, en Alison Krauss. Een wonderlijke combinatie eigenlijk. Toch een beetje een hard rock band en een bluegrass zangeres. Die bij elkaar. Met de productie van T-Bone Burnett. Dat was een mooie cd, Raising Sand. En door is nou een nieuwe cd van u te komen. Lang op een wacht, 13 jaar. Raise the Roof is de titel van de cd. En er staat vooral nummers op van bekende mensen, van Merle Haggard, van Alan Toussaint, van de Everly Brothers. En ook een nummer van de dame die uit Louisiana komt. Lucinda Williams, het nummer Can't Let Go.

Jeff Tweedy, dat was de zanger van een heel bekende groep. Hè? De groep Wilco, een beroemde band in Amerika. Ook een beetje een cultband in Amerika. Maar hij is alweer wat jaren terug is hij solo gegaan. Jeff Tweedy heeft nu een paar singles uitgebracht, de laatste tijd. En dit is zijn nieuwste single die hij uitgebracht heeft. Jeff Tweedy met Come On America.

blijf bijzondere muziek van Jeff Tweedy. Je hoort de sound van Wilco, die hoort u er heel duidelijk doorheen. Dit is zijn nieuwe single die hij uitgebracht heeft, Come On America. Nou, we hebben zo straks al een nummer gedraaid van Eric de Vries, een Nederlandse singer-songwriter, een hele goede Nederlandse singer-songwriter. Een nummer wat een beetje opgedragen is aan Van Morrison. Maar misschien goed luisteren naar het nummer, want daar komt de Hard Nose, de Highway van Van Morrison komt er nadrukkelijk in naar voren toe. Eric de Vries met The Ballad of a Song and Dance.

Hard Knows the Highway, ja, duidelijk herkenbaar in dit nummer van Eric DeVries, dit nummer Ballad of a Song and Dance. Hard Knows the Highway, dat was een album van Van Morrison in 1973. Met allemaal composities van andere mensen, niet van hemzelf. Wat later natuurlijk het beste werk was van Van Morrison. En dat bleek toen ook wel, want hij kijkte op de lijsten van de 25 grootste teleurstellingen bij sommige mensen, als die door Hard Knows the Highway ook bij op. Maar dat geldt zeker niet voor deze cd van Eric DeVries, Song and Dance Man. Hartstikke goede cd. Het klinkt een beetje Iers, de sound van de muziek, zeg maar. Nou, hij door naartoe wil naar Ierse muziek, dan moet 19 november naar Hoogeveen gaan. Want daar is het Irish Festival. Dag later is in Hoogeveen, 20 november, is het Blues Festival in Hoogeveen. Met onder andere de band van Erwin Java. Goed, David Gogo, daar gaan we naartoe. Een zanger uit Canada, een goede blueszanger uit Canada. Verschillende cd's maakt. Nu weer u te komen met een nieuwe cd, de cd Silver Cup. Daarvan het nummer Works For Me.

David Gogo uit Canada van zijn nieuwe CD Silver Cup. En dat brengt ons bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de Engelse gitariste, zangeres Joanna Shaw Taylor. Van de nieuwe CD, de Blues Album. Een CD waar ze allemaal covers, maar nummers van bekende bluesmensen op zingt. Gevarieerd van Albert King, Peter Green, Little Richard, Magic Sam. Nou, noem ze allemaal maar op. Maar uitstekend werk. Gewoon een goede CD. Joanna Shaw Taylor met Don't Go Away Mad.

0: van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Hans Bouwens uit Zaandam schreef in 1969 een nummer dat niet te overtreffen was. Little Green Bag is overigens slang voor een Amerikaanse dollar. In 1992 werd het nummer gebruikt in de film Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Het werd de nummer 1 hit in Japan, 2 in Argentinië, 3 in België, 6 in Nederland, 7 in Zuid-Afrika, 12 in Australië, 13 in Italië, 15 in Nieuw-Zeeland en 16 in Amerika. The George Baker Selection, Little Green Bag.

De George Baker Selection, Little Green Bag. De Bintangs, dat was van oorsprong een Molukse band, want Bintangs betekent sterren in het Maleis. Maar het succes kwam met de komst van de broers Artie en Frank Kraaienveld uit IJmuiden en zanger Guus Pleines uit Haarlem. In 1969 stond de band 9 weken in de top 40 met 12 als hoogste positie. De Bintangs, Riding on the Allendale.

De Bintangs, Riding on the L & Dan. De bands kwamen in de jaren 60 vooral uit de Randstad. Maar plotseling was er een band uit Drenthe. Het is een compositie van zanger Harry Musquet, gitarist Ilko Gelling en pianist Herman Brood. En het werd een top 10 hit. En Anton Corbijn gebruikte het nummer in zijn film The American met George Clooney in de hoofdrol. QB and the Blizzards, Window of My Eyes.

QB and the Blizzards, Window of My Eyes. George Kooijmans en Rinus Gerritsen wilden stappen maken met hun band The Golden Earrings. En daar paste zanger Frans Kassenburg niet meer in. Dit was de laatste single waarop Frans Kassenburg meezong en Barry Hay uit The Hakes werd zijn opvolger. En vanaf dat moment heette de band Golden Earring. Het werd nog wel een top 5 hit. The Golden Earrings, Sound of the Screaming Day.

The Golden Earrings, Sound of the Screaming Day. Le Baroque, dat was een band uit Baren. Het is een compositie van zanger Gerard Schoenmaker en hij noemde zich Gary O'Shannon. Het werd een top 10 hit en de producer, dat was John de Mol senior. Vervolgens moest de zanger in militaire dienst en werd Michel van Dijk zijn opvolger. Le Baroque, Such a Cat.

Le Baroque, Such a Cat. Q65, dat was een ruige beatband uit Den Haag met zanger Willem Bieler. En het nummer gaat over het huwelijk van gitarist Joop Roelofs. En Q65 was eigenlijk de Nederlandse versie van de Engelse Pretty Things. Het werd een top 5 hit. Q65, The Life I Live.

Q65, The Life I Live. De Roadies, dat was een band uit Winschoten met zanger-gitarist Harry Rijnbergen uit Oude Pekela. En hij was tevens de componist van dit nummer dat op 3 eindigde in de nationale top 40. The Roadies, Take Her Home.

The Roadies, Take Her Home. The Motions, dat was een band uit Den Haag met gitarist en songwriter Robbie van Leeuwen en zanger Rudy Bennett. Dit nummer werd opgenomen in Engeland met producer John Stewart van The Walker Brothers. Het nummer eindigde 3 in de nationale top 40. The Motions, Why Don't You Take It?

The Motions, Why Don't You Take It? The Outsiders uit Amsterdam, dat was een rammelende beatband met de charismatische zanger Wally Tax. Hij schreef het nummer samen met gitarist Ronnie Splinter en het werd een top 5 hit. The Outsiders, Monkey on Your Back.

got it.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Hard Way Blues van Jesse Dayton is het album van deze week. En Jesse Dayton was de gitarist van The Road Kings, The Elbow Jets, Lucinda Williams en John Doe. En hij was altijd de studiogitarist van Waylon Jennings, Johnny Cash, The Super Suckers en Kris Kristofferson. Jesse Dayton, Ballad of Boyd Elder.

Jesse Dayton, Ballad of Boyd Elder. Brainbox, dat was de band met de Amsterdamse gitarist Jan Akkerman en de Brabantse zanger Cas Lux. En ze schreven het nummer samen. Drummer Pierre van der Linden volgde Jan Akkerman later na Focus. Het nummer eindigde als 13 in de nationale top 40. Brainbox, Down Man.

Brainbox, Down Man. De Cats uit Volendam namen een nummer op van de beroemde Engelse songwriters Roger Greenaway en Roger Cook. Het nummer was in Engeland al opgenomen door de Mercies uit Liverpool. De B-kant, Without Your Love, dat was een eigen compositie met een excellerende zanger Piet Veerman. Maar dit werd nog wel een top 10 hit voor de Cats. Sure, he's a cat.

The Cats, Sure He's a Cat. Long Tall Ernie and the Shakers, dat was een band uit Arnhem met zanger Arnie Treffers. De band begon als Moon met studenten van de Kunstacademie en als pianist Herman Brood, maar uiteindelijk kozen de heren voor de commercie voor rock'n'roll. Dit nummer stond 4 weken op nummer 1 in de nationale hitparade. Long Tall Ernie and the Shakers, Do You Remember?

Noemt Lerny in The Shakers. Do you remember? Artie en Frank Kraaienveld vertrokken na een conflict bij de Bintang. Sinds begonnen een eigen band en Frank Kraaienveld werd de zanger. Ze stonden met dit nummer 5 weken in de top 40 en 25 was de hoogste positie. Eigen band en Frank Kraaienveld werd de zanger. Ze stonden met dit nummer 5 weken in de top 40 en 25 was de hoogste.

Kraaienveld, Mona Lisa. Rob Hoeke, dat was een boogie-woogie-pianist uit Haarlem. Maar boogie-woogie, dat was gedateerde muziek en daarom begon hij een bluesband. En Rob Hoeke schreef het nummer samen met gitarist John Schuursma. Het stond 4 weken in de top 40 en 31 was de hoogste positie. Rob Hoeke, When People Talk.

Rob Hoeken, When People Talk. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Shoes, dat was een band uit Leiden, en zanger Theo van Nes introduceerde een nieuwe sound in Nederland. In Amerika noemen ze zo'n zanger een blue-eyed soul-zanger. De debuutsingle eindigt op 15 in de top 40, The Shoes, Standing and Staring.

is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a

0: She makes me so damn free. Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je, dank je.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het is een compositie van Harry Muskee en Ilko Gelling. Herman Brood is de pianist en de ritmesectie bestaat uit drummer Dick Beekman en basgitarist Jaap van Eyck. QB and the Blizzards. Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Mitch Leddy, dat is een Engelse bluesgitarist. Hij maakte deel uit van de band Vanilla Moon en later speelde hij bij Walter Trout. En als jongen van 17 jaar kreeg hij al een contract bij Provoke Records. Intussen heeft hij 6 albums gemaakt en de laatste 3 albums maakte hij voor zijn eigen platenlabel, Mitch Leddy. Here's a Drink.

Mitch Leddy, Here's a Drink. Rick Derringer had als jongen van 15 jaar al een nummer 1 hit in Amerika met Hang On Sloopy. Hij was destijds de zanger en gitarist van de band The McCoys. Later was hij gitarist bij Johnny Winter en intussen heeft hij als soloartiest een goede reputatie als bluesgitarist. Rick Derringer, Knighted by the Blues.

Rick Derringer, Knighted by the Blues. Michael Landau en Robin Ford, dat zijn twee gitaristen uit Los Angeles. Michael Landau was actief bij Boss Keggs, Joni Mitchell, Rod Stewart, James Taylor en Pink Floyd. En Robin Ford speelde bij The Yellow Jackets, Miles Davis, George Harrison, Little Feat en Kiss. Michael Landau en Robin Ford, The Darkness.

Michael Landau en Robin Ford, The Darkness. Govert Mule, dat is de band van gitarist Warren Haynes uit North Carolina. En deze Warren Haynes heeft een lange staat van dienst in de blues. Hij speelde bij de Allman Brothers Band, de Dickie Betts Band, David Allan Coe, de Dizzy Trucks Band, The Dead, de Dave Matthews Band. Hij heeft zijn eigen Warren Haynes Band en daarnaast heeft hij nog zijn hobbyband, Govert Mule, Railroad Boy.

Goat Mule, Railroad Boy. Het is een eigen compositie van Beth Hart en het komt van haar album Bang Bang Boom Boom. En ze zingt het in de klassieke Billie Holiday-stijl. Beth Hart, Baddest Love.

Bad Heart, Baddest Love. Walter Trout ontmoette in de kleedkamer bij het Montreux Jazz Festival in Zwitserland zijn grote held Luther Allison. En even later verscheen zijn album Luther's Blues met louter nummers van Luther Allison. Walter Trout, Cherry Red Wine.

Walter Trout, Cherry Red Wine. No Sinner, dat is een jeugdige bluesband uit Canada en alles draait om songwriter en zangeres Colleen Renison, die moeiteloos het repertoire kan zingen van Nina Simone, Tina Turner en Big Mama Thornton. No Sinner, Boo Hoo Hoo.

No Sinner, Boo Hoo Hoo. Omar Dykes uit Austin in Texas toerde jarenlang met Omar en de Howlers door Amerika. Maar op zijn soloalbum Runnin' with the Wolf zingt hij nummers van de legendarische blueszanger Howlin' Wolf. Het is een compositie van Willie Dixon. Omar Dykes, Spoonful.

Oma Dykes, Spoonful. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. The Rides, dat is een gelegenheidsband met gitarist Kenny Wayne Shepherd en Stephen Stills, die we kennen van Buffalo Springfield en Crosby, Stills en Nash. Het is een eigen compositie van de heren en het komt van het album Can't Get Enough. The Rides, Roadhouse.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live opnemen in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. De ene laatste keer, want volgende week zondag dan sluit de tentoonstelling in het Drents Museum. Maar niet getreurd, hij gaat gewoon verder in het museum in Grolwerd, Cube in the Blizzard Museum. De gast is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer, die heel veel met Harry Musquet te maken heeft. Ook wat live muziek betreft in de Amer.

0: Het aloude Dust My Broom van Elmo James, live uitgevoerd in de Amer door Harry Musquet en Friends. Harry de Jong, dat was een traditie, hè, dat Harry in de Amer speelde.
1: Ja, Harry kwam altijd standaard met Helmich en met Erwin. En in het begin heette dat Harry Musquet's trio. En later nam hij ook af en toe een keer wat andere jongens mee. En toen werd Harry en Friends en dat is het hele jaar zo gebleven. Maar dat nummer wat we nog net gehoord hebben, ja, het nummer was afgelopen en Harry die ging dus door de baandeur naar achteren. En dat was ook de laatste keer dat wij hem in de Amer hebben gezien, want in september is hij toen overleden. Dus Het is wel een, voor mij in ieder geval, een hartstikke bijzonder nummer.
0: 8 januari 2011 was dit en Harry zei nog heel optimistisch, tot volgend jaar. Helaas, het kwam er niet meer van en dat maakt dit soort materiaal ook tot uniek materiaal.
1: Ja.
0: Want vanaf wanneer speelde Harry al in de Amer eigenlijk?
1: 1995.
0: Zo.
1: In 1992 kwam hij in contact met Ab Slichter en ja, van het een van het ander. En ja, Harry zei van, ik moet hier maar een keertje komen spelen.
0: Ja.
1: En dat was eerst in het café. En later is naar het deel toe gegaan voor wat meer publiek. Maar 1995 was de allereerste keer van Harry in de Amer. En hij is elk jaar geweest, elke zondag. Van het nieuwe jaar.
0: Die eerste zondag, hè?
1: Een soort nieuwjaarsvisite. Ja. Ja, ja.
0: Eén keer was hij er even niet, hè?
1: Ja, toen was je hond weglopen. Ja, dik op knie. Heel rolde op de kop.
0: Ja.
1: Wij in Amer, ja, op Harry wachten. En gelukkig een half uurtje later, de hond was weer van en Harry kon spelen in Amer. Ja.
0: Ook wel kenmerkend eigenlijk, hè? Van dat, ja, de hond ging voor, hè?
1: Altijd, altijd.
0: Ja, nee, altijd. Maar dat tekende Harry ook wel ten voeten uit eigenlijk.
1: Ja, want ik weet nog een keer, hij vertelde een keer dat hij naar Curaçao ging, naar het optreden in Amer, ging in de Curaçao. En toen vroeg mijn vrouw, die zei van, wat doe je dan met die beesten?
0: Mm.
1: Nou, dat werd een verhandeling, wat er met die dieren ging gebeuren.
0: Ja.
1: Nou, die waren helemaal onder dak, die waren helemaal verzorgd.
0: Precies. Ja,
1: grote liefde voor de dieren.
0: Ja. Harry de Jong, ik noem jou maar een programmacoördinator van de Amer. Dat doe je normaal is samen met Jan de Haan. Klopt. En met Gerry van Banneveld.
1: Ja.
0: Maar Jan de Haan was het afgelopen seizoen er niet bij. Dus jij hebt heel veel voor de Amer gedaan de afgelopen periode. Mm-hmm. Wat was jouw eerste contact met Harry Musquet eigenlijk? Want ben jij een Assenaar?
1: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen, net als Harry dus.
1: Ik woonde in de Bilderdijkstraat. En Harry die woonde aan de Vondellaan. En ik was 7 en Harry was 15.
0: Oh, jij woonde ook in de Dichtershof?
1: Ik woonde in de Dichtershof.
0: Ja.
1: En Harry kende mij niet. Maar ik kende Harry wel. En waarom ken je hem? Ja, omdat het zo'n rare snuiter was. Aparte jongen. Ja, Nee, wat ik zeg, ik kende hem, hij kende mij totaal. Ja. Acht jaar zat er verschil tussen.
0: Ja.
1: En toen heb ik Harry altijd wel gevolgd, ja. Ja.
0: En muzikaal, wanneer was jouw eerste muzikale kennismaking?
1: Of het kerstvolleybaltoernooi in Bellevue. Of bij een optreden in Stadskanaal. En voor mij, dat laatste, dat was volgens mij het eerste optreden met hem. We gingen met een groep jongens uit Asma de Bronvies daar naartoe. En op een of andere manier, Harry wist dat we kwamen. Dus dat van een van die jongens dat wel gezegd hebben. En toen we eraan kwamen, heel veel fietsen, heel veel bronfietsen en geen muziek. Nou, dit komt niet goed, jongens. Nou, de entree betaald, €2,50. Zo'n papieren briefje nog. En we doen de zaal weer open. Stond de hele band stond klaar. En Harry die zag ons. Oh, jongens, ze zijn er. We kunnen beginnen. Ja, dat is echt gebeurd. Echt gebeurd. Ja.
0: Dat tekent ook wel de band tussen Harry en zijn fans eigenlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat, de trouwe fans die waardeerde hij ook op zich.
1: Ja. En ik, ja, hoe zou ik dat zeggen? Hij was ook een beetje familie. Nou, Harry heeft natuurlijk ontzettend veel familie. Maar ik was echt een beetje familie. Want mijn moeder, dat was een achternicht of achterachternicht van zijn oma.
0: Okay.
1: Dat is echt. En dat had Harry zelf allemaal uitzocht. Dus toen hij een keer in de Amer was, toen zei hij van, we zijn in de verste verte nog een beetje familie van elkaar.
0: Ja, ja.
1: En dat koestert hij enorm, hè, familieband.
0: Ja, want Harry had niet zo'n grote familie natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee.
0: Ik bedoel, hij was zelf enig kind.
1: Ja.
0: En zijn vader had nog een zuster die met Frits Biemold getrouwd was. Ja. Clenny Biemold weer van afstand. De Amer 1994 was de eerste keer, uiteraard 2011. Ja, toen was het helaas gebeurd. We gaan naar een andere gebeurtenis die ook in de Amer plaatsvond. 2000, Harry die nam door de CD Hotel Grollo op.
1: Hotel Grollo,
0: Ben je er ooit bij geweest of niet? Bij die opnames?
1: Ja, ik liep daar rond.
0: Ja.
1: Ja, maar ik vond het een beetje te ver gaan om die opnamewagen in te gaan. Of het muziekgedeelte in te gaan. Ik liep er gewoon een beetje rond. En dat was een drukte van je welste. Mm-hmm. Ja, en dat was erg, erg bijzonder om dat allemaal mee te maken. Al die muzikanten die er rondliepen. En ja. Huub van der Lubbe, tiende schoenmaker. Benny Jolink. Ja, en van de Koldiering.
0: Barry Hay
1: en zo. Ja, dat ja. Was heel bijzonder. En de hele band, hè. En Daniel Lewis was erbij. En zo is dat Hotel Grollo daar ontstaan.
0: Ja, nou je het over Daniel Lewis hebt, hier op de tentoonstelling in het Drents Museum. Er is nog een heel leuk filmpje te zien. Mm-hmm. Door op dat kleine schermpje mm-hmm. van Daniel Lewis en Benny Joling. In 2000 bij die opname van Hotel Grollo. Ja. En dat is zeer de moeite waard, het filmpje van der Linden. Ja. Bij die opname was ook Tineke Schoenmaker. Ja. En zij heeft haar versie gemaakt van Somebody Will Know Someday. Ja.

0: versie van Tineke Schoenmaker van Somebody Will Know Someday, opgenomen in de Amer met techniek van Jan Schuurman.
1: Albert, ik was erbij dat hij in de opnamewagen stond en dat Tineke dit nummer deed. Voor mij staat het ook op de DVD. Video heette nog, geloof ik, nou toen een video. En dat hij zei van niks meer te doen.
0: Ja.
1: Hij stond er echt ontroerd. Zitten naar Tineke Schoenmaker verliezen. Het is ook een ijzersterk nummer.
0: Ik denk dat Tineke ook een van de beste vertolkers is van het materiaal van Harry.
1: Ja.
0: Zeker van de ballads van Harry.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Mis je dat het er nog ooit wel van komt dat het laatste materiaal van Harry Musquet, wat hij schreef met hem, wat eigenlijk in september 2011 opgenomen zal worden, dat onder leiding van Daniel Lewis ooit nog een keer opgenomen wordt, dat Tineke door in ieder geval ook bij is.
1: Dat
0: zult toch mooi wezen.
1: Dat is ook prachtig. Ja? Zeker.
0: Die optredens van Harry in de Amer, die nieuwjaarsoptredens, zeg maar. Welke herinnering heb jij daaraan? Hoe herinner jij je die?
1: Wat ik me daarvan herinner is dat het altijd uitverkocht is.
0: Ja.
1: Twee keer volle bak.
0: Ook voor dezelfde mensen elke keer, of niet?
1: Nee, dat niet.
0: Ja.
1: Maar omdat je was er een beetje, zijdelings, maar je liep er dus omheen allemaal om alles een beetje een goede baan te regelen. Want ja, die jongens in de kleedkamer die moesten ook een happy en een drankje hebben. En vooral dat laatste was natuurlijk erg belangrijk. Maar wat ik me kan herinneren was altijd de optredens van Harry. Altijd bij het laatste nummer of in de pauze dat Harry dan via de deur achter op het toneel wegging. En Harry mengde zich niet in het publiek. Dat wilde hij niet.
0: Nee.
1: Iedereen wou wel aan hem zitten. Iedereen wou een pilsje met hem drinken. Dus dat deed hij niet. En na afloop ook net zo. En het was zo rond de 16:30. Dat was dan vaak aflopen. En dan tegen een uur of 16:45. Nou, dan kwam Harry zeg maar tevoorschijn. Nou ja, en dan werd het nog even gezellig.
0: Ja,
1: maar dan
0: waren
1: dus 95% van de mensen waren dan weg.
0: Ja.
1: Maar Harry was... Ja, die hoefde niet er allemaal tussenin te lopen. Met veel lawaai en zo. Nee, absoluut niet. Dat wilde hij niet. Hij wilde muziek maken.
0: Hij deed het ook wel met de nodige humor, die optredens.
1: Altijd verhalen. Dat verhaal van die hond. Nou, dat hebben we die middag uitgebreid gehoord. Hoe het allemaal ging. De reizen die hij met jou heeft gemaakt naar Amerika. Daar werd over verteld. Hoe hij in Amen terechtgekomen is.
0: Mm-hmm.
1: En hij was ook wel erg trots op dat hij Erik Taylor, Magna Carta, Hans Tezing ook in de Amer heeft weten te krijgen. En dat is dankzij Harry dat gebeurd.
0: Ja.
1: Dus hij heeft veel van ons gedaan.
0: Ja. Die goede band met Erik Taylor, die is ook wel...
1: Tot op heden, hè?
0: Of
1: tot op heden. Maar de laatste keer was hier bij de opening van Winnen wat
0: maar ja, helaas was dat een dikke flop. Maar
1: dat,
0: niet wat Erik Taylor betreft, maar de locatie was ongeschikt.
1: Zeer ongeschikt.
0: Erik Taylor wil zien, mensen moeten naar de Amer komen. Dat is de enige locatie waar de band volledig tot zijn recht komt.
1: Oktober, november, dan is hij er weer.
0: Hij stiet wel weer op het programma komende jaren.
1: Hij staat er weer bij.
0: Zolang
1: hij leeft,
0: komt hij naar de
1: Erik
0: Amer.
1: Erik Taylor in de Amer.
0: Ja. Jouw volgende keuze, ook weer live in de Amer. Allemaal opgenomen door Roel Doctor. De vaste man die de video en het geluid in de Amer opneemt.
1: En het archiefbeheer. Ja.
0: En het archiefbeheer, dat is So Many Roads.
1: Ja.
0: Bepaalde aanleidingen om dit nummer te kiezen, Harry, of?
1: Eigenlijk So Many Roads to Travel. Eigenlijk naar aanleiding van die verhalen die hij deed over die reisjes naar Amerika. En Harry was er helemaal gek van om dingen uit te zoeken. Dus die heeft heel wat roads te zien. So Many Roads to Travel, dat is ook wel een van mijn favorieten. En daarom staat het eigenlijk ook wel een klein beetje
0: bij. Je had ook een topografisch geheugen trouwens, hè?
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja,
1: er waren wel eens mensen die zeggen van die man die lulde zijn nek, maar dat was echt niet zo.
0: Hij was
1: goed ingelezen altijd. Hij is precies waar hij het over had.
0: So Many Roads.

0: 8 januari 2011, live in de Amer. Harry Musquet en Friends, Peter van Soest, Erwin Java en Helmich van der Vecht. Te gast hier is Harry de Jong, programmacoördinator van de Amer. Harry, vanaf 1994 trad Harry Musquet al op in de Amer. Ja. Hij had ook wat met de Amer op de een of andere manier, hè?
1: Ja, hij had natuurlijk ontzettend veel met Ab Slichter. Dat waren echt waren twee vrienden van elkaar.
0: Ja.
1: En als Harry in Rolde was en hij ging Drenthe in, dan ging hij standaard bij Ab Slichter een kop koffie drinken.
0: Ja.
1: En zo, maar toen was nog niet bekend dat Harry in de Amer zou spelen. Dat is pas eigenlijk later is dat eigenlijk beslist van god, Harry, wil je eens een keer hier in de Amer spelen? Nou, dat leek hem wel wat. Nou, en zo zou dat ook komen.
0: Ja.
1: En die vriendschap die was en ook de liefde van Harry naar Ab Slichter toe, die was groot. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Ja. Ja.
0: Want bij de uitvaart van Ab Slichter in 2007, mm-hmm. Harry speelde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En ook daarna is hij gelukkig altijd in de Amer blieben komen.
1: Nee, altijd de
0: nieuwjaarsconcerten. En altijd. Dat kenmerkte Harry denk ik ook wel. Hij was trouw in dat soort dingen.
1: Ja, want hij zat met de wintermaanden zat hij altijd op Curaçao. Ja, dat van de Amer, ja, dat was van 2 januari, 3 januari, zo weet je wel. Dus
0: ja.
1: Altijd naar de Amer, Harry naar Curaçao.
0: Ja, precies.
1: Daar was nog geen uitkomen aan. Niet eerder.
0: Ja.
1: Eerst naar de Amer en dan gaan we naar Curaçao.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Het programma wat ooit in 1991 begonnen is door Harry Musquet. Wat hij gedaan heeft tot 2011. En wat als eerbetoon aan Harry Musquet en de bluesmuziek hopelijk nog vele jaren blijft bestaan. We gaan naar een stuk van Tony Joe White. No news is good news. Ik weet niet of dat een speciale aanleiding is dat jij dit op jouw lijst hebt gezet. Of dat het gewoon kenmerkend voor het concert van 4 januari 2009 is. Want...
1: Nou, dat was dus weer dat trio Musquet. En aangevuld met Miklas Fürst en Peter van Soest. Miklas op de saxofoon en Peter op de trompet.
0: Yeah.
1: En No News is Good News, ja, dat is een nummer. Ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat een van de mooiste nummers. En, ja, en live vind ik hem eigenlijk het allermooiste.
0: Ja, ja.
1: Ja.

0: Yeah, no news is good news. 4 januari 2009 was daar. En op de achtergrond hier in het Drents Museum speelt eigenlijk voor een deel dezelfde mensen die ook bij Harry speelden. Erwin Java op de solo-gitaar, Helmi van der Vecht op keyboards. En ik zag Miklos Furst, zag ik er ook nog bij staan. Ja. Dus,
1: maar wat zo mooi was in de Amer, zoals met dit nummer ook. Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, Harry zit op een stoel. En die heerst dan ook over de band. Hè? Net zoals in die, wat we hier ook zien op die scherm.

0: Als ik in de Amen ben en de foto's in de zaal, ja, dan zie ik Harry Musquet.
1: Ja, ja.
0: En ik moet je ook eerlijk bekennen, Albert. Toen je me vroeg voor dit programma om wat nummers uit te schieten, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik weer een beetje bewust met Harry Musquet bezig was.
1: Hmm.
0: Echt lusten. En niet een cd'tje opzetten van oké, het zal wel. Nee, echt even weer lusten en dan met die opnames van de Amen erbij. Ja, dus hij is altijd wel een beetje bij me. Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Ja. Nee, maar ik kan me ook voorstellen, ja, dat bij optredens van Barrelhouse, van Eric Taylor, King of the World, voor Erwin Java
0: is
1: gesproken.
0: Ja, zeker. Dan
1: zit de geest van Harry,
0: ja,
1: die is er toch een beetje aanwezig. Ja.
0: Tineke Schoenmaker, die refereerde altijd even aan hem. Eric Taylor, die altijd even naar zijn foto toe. Legt hij de hand op de foto. En toen de laatste keer, de laatste cd, Cat Lost, zo wordt opgenomen. Toen kwam Harry in de Amer met de teksten. En dan zat hij samen met Eric Taylor aan tafel. Zaten de tekst door te nemen als dat grammaticaal of als dat allemaal wel klopte. En als twee kleine kindertjes zaten ze daar zo naast elkaar. En het was goed en Harry kreeg een schouderklopje.
1: Ja,
0: was zo trots, jongen. Ja, dat was mooi.
1: Vak bedoeld dus onder elkaar, maar het was wel een kwetsbare kant van Harry, hè, de teksten. Dan.
0: Ja. Ja.
1: Daar had hij, aan Erik Taylor had hij dan een hele goede. Ja. Wat hier hij ook zie. Ja.
0: Maar dat kan ook bij ons in de Amen. Hè. Ik bedoel, het was hartstikke druk. Erik Taylor was een volle bak. En zij zit met zijn tweede aan tafel. Maar er is ook niemand die daar dus ook naartoe loopt om die 17 mensen een handje te willen geven. Nee. Mooi zo laden.
1: Ja. Ja, maar door hem, de Amen is een muziekcafé.
0: Daarom.
1: Ja?
0: Daarom.
1: Daar hoort ook Huub van der Lubbe bij.
0: Ja. Huub die was in 2000 was Huub volgens mij bij, op bezoek bij Harry Musquet. En toen zei Harry van, ga je met naar de Amen toe? Nou, en toen hebben ze ook nog wat nummertjes ingestudeerd van Huub. En het was eigenlijk de eerste keer dat Huub dus in de Amen was.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat was dus een van de eerste keer dat Huub dus meedeed. En ze hebben dat ook toen, dat Laaiend Vuur, dat nummer van Huub. En er is een verhaaltje bij. Huub woonde in Amsterdam, Bomen, Cafetaria. En er stond, onderaan de straat, er stond een prullenband. Die stond in de fik. En Huub die belde de brandweer. En van alle kanten kwam brandweerauto's aan met heel veel lawaai. En die spoten dus die met kwillen hoeveel stralen. Huub die zult misschien een beetje overdreven hebben. Maar die water in die prullenbak. En toen dacht ik bij mezelf van, hier moet ik een liedje over maken. Laaiend Vuur.

0: Thank you, Coach Shield.
1: Unieke opname uit de Amer, 4 januari 2009, denk ik. Nee, wanneer dit? Nee, ik weet niet precies wanneer dit was. Jij had hier toevallig?
2: In 2000.
1: 2000?
2: Ja, voor mij 2000.
1: 2000, ja. Met millenniumwisseling.
2: Ja, ja.
1: Hartstikke uniek materiaal dat Huub van der Lubbe dit samen met onder andere Erwin Java natuurlijk en Helmin van der Vest.
2: Helmin, ja.
1: Ik weet niet wie als er op trompet of saxofoon erbij aanwezig was.
2: Ja, ja. Of Miklas of Peter van Soest.
1: Ja, een van die beiden.
2: Een van die twee waren er zeker bij.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dat is het ook het unieke aan dit materiaal van dat dit Ude Amer komt. Live opnemen in Amer. Misschien de geluidskwaliteit wat minder goed, maar ja, de sfeer en de authenticiteit, zeg maar, die spat er vanaf.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil ook nog een versie van Window of My Eyes huren, nu de Amer. Want ja, dat is en blijft natuurlijk toch het meest bekende nummer van Harry Musquet.
2: Daar kom je niet aan, hè?
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want dat hoort er ook bij.
2: Ja.
1: Dit is een opname van uit 2009, ja?
2: 4 januari 2009.
1: Ja.
2: Samen met Miklas Fürst en Peter van Soest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bijzonder of?
2: Gewoon lusten.
1: Gewoon lusten.
2: Hartstikke.
1: Window of My Eyes. Ja.